0: keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oogradio.

0: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom. Boom.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
4: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
3: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
5: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
3: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Goedemorgen, Saar.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: En jouw laatste keer vandaag.
1: Ja.
0: Heel erg jammer.
1: Ik vind het ook heel jammer. We gaan er een hele leuke uitzending van maken.
0: We gaan er een top uitzending van maken. En we gaan het ook hebben over het Oog Radio Nieuws. En kan je mij de kopstukken daarvan vertellen?
1: Zeker. Dot verandert in een voetbal. Zwemvierdaagse keer terug naar de papiermolen. En kinderen verbeelden aardbevingsleven in animatiefilms.
0: En meer daarover hoor je rond de klok van 7:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. En daar kan ik lang en kort over praten, maar het is inmiddels 7:05 in de ochtend. En dat betekent dus dat het nog hartstikke vroeg is. En dat betekent dus ook dat het nog hartstikke rustig is op onze wegen. Dus ik zal daar niet langer over praten. Ook zie ik wat treinen betreft dat er alleen in het midden en het zuiden van het land wat vertragingen zijn. Moet je daar naar langs? Let vooral eventjes op je reisplanner-app. Saar, kan jij me vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Op het Suikerunieterrein vond afgelopen zaterdag de 10e editie van het Pencak-Silat Festival plaats. Spreek ik dat goed uit?
0: Ja, volgens mij wel. Ik was er zelf niet bij, maar
1: we gaan het zo allemaal horen, jongens, wat het is. Blijf luisteren.
2: De Oogochtendshow.

0: Turn the Lights Off van Justo en nog één keer even kijken. Jack Style en John hier op Oog, Oog, Oog.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op het Suikerunieterrein vond afgelopen zaterdag de 10e editie van het Pengkak Silat Festival plaats.
2: Initiator Leo Lindeman van vereniging Tiong Wanara noemt het van groot belang om deze traditionele kunstvorm in de schijnwerpers te zetten. In het jaar 2000 is dit als vereniging begonnen met het organiseren van deze festivals. Je hebt het hier over over zelfverdedigingskunst die bij het grote publiek nog niet heel bekend is. Door laagdrempelige festivals op te zetten zorgt ze er zo voor dat meer mensen ermee in aanraking komen. Je hoort Leo Lindeman, organisator.
3: We gaan dus een workshop doen met een mes. Vind ik best een beetje spannend. Ik bedoel, ik hoop dat ik er heel uit weer bij de workshop vandaan kom. Maar misschien ook goed om te leren hoe je mee omgaat als iemand ineens met een mes in je gezicht staat. Wat is Pencak Silat?
4: Ja, Pencak Silat is een Indonesische zelfverdedigingskunst. Ik noem het met opzet geen vechtsport. Mm-hmm. Omdat Pencak Silat is heel erg doordringd van cultuur, traditie en kunst. En dat maakt Pencak Silat ook uniek, zeg maar. En eigenlijk bestaat Pencak Silat uit vier aspecten. En die vier aspecten tezamen, die vormen zeg maar Pencak Silat. Het eerste aspect, dat is de zelfverdediging. Dus dat is de basis eigenlijk van alles. En die komen ook in alle aspecten, komt dat weer terug. Dan heb je de Seni Budaya. En Seni Budaya, dat is vertaald in het Nederlands, dat staat voor kunst. Kunst, traditie en cultuur. En daarbij hoort ook nog de Kendang Pencha. En dat wordt hier ook een workshop gegeven. Dat is het, eigenlijk de begeleidende muziek. Dus dan is het de trommelmuziek. Dan hebben we nog mentaal-spirituaal. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met yoga, zeg maar. Dat zijn ademhalings- en concentratieoefeningen.
3: En we gaan straks ook lekker eten.
4: Ja, nou, dat hoort natuurlijk bij Indonesië. Lekker eten hoort er altijd bij. Na het harde werken, zeg maar, wat we net gedaan hebben, is iedereen lekker toe aan een lekkere nasi bami of een vegetarische maaltijd.
2: Je hoorde Leo Lindeman en Lucila Otgaar die begeleidt het derde element op het mentaal-spirituele vlak, waarin yoga en ademhaling een rol spelen. Je hoort nu Lucila Otgaar, assistent en trainer.
3: Wat kan je ons vertellen wat er in die kring gebeurt?
5: Nou, meestal beginnen we ook met een gebed. We proberen ook echt meer die focus te pakken. En meestal houden we ook echt elkaars handen vast. Om echt die verbondenheid met elkaar te voelen. Om ze kracht door te zetten door de kring. Okay. Dus echt om elkaar

0: ja, die kracht en energie door te laten vloeien.
1: Je hoorde Lesila Otgaar. Maar wat maakt Pencak Silat nou zo boeiend voor de deelnemers? Dat hoor je nu.
2: En wat betekent Pencak Silat voor jou?
3: Voor mij? Ja, het is eigenlijk een way of life, om het zo te zeggen. Weet je, het is een sport die je beoefent, maar er zit een hele cultuur achter. En ja, weet je, ons kent ons, we zijn één. Ja.
2: Is dat ook wat je er zelf nou, prettig of belangrijk aan vindt? Dat het gaat over samen zijn en een beetje familiegevoel?
3: Ja, dat zeker. Maar ik denk dat dat ook een beetje onze cultuur is. Ja.
1: Je hoorde een deelnemer van het festival. En dit allemaal in een bijdrage van Sarah van de Lusgraaf.
4: Cor, wat is dit, Saar?
1: Wat doe jij nou?
4: Volgens mij een nummertje.
1: Hoe kan dit?

0: Ja, Saar, wat was dat nou eigenlijk waar we naar luisterden?
1: Nou, ik vond het echt een superleuke verrassing, want ik heb dit nummer... Oh,
0: nee, hij moet niet verder gaan.
1: Is een ander Vindicat liedje.
0: Maar die gaan we niet luisteren. Het is wel even mooi geweest met Vindicat voor nu.
1: Dit heb ik opgenomen dit jaar.
0: Ja, dat was namelijk een soort... wat voor nummer was het nou?
1: Een feestnummer, ja. Dus dan is er feest bij ons en dan mocht ik een nummer inzingen. Toen dacht ik, nou, dat gaan we doen.
0: Nou, dan ga ik je nog even een paar vragen later over stellen.
1: Ja, leuk hoor.
0: Eerst is het tijd voor het weer. Want vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanaf het middaguur neemt de kans op een bui toe. Na het passeren van een neerslaggebied wordt het tijdelijk droog. Maar in de avond trekken opnieuw enkele buien over de regio. Daarbij is ook een klap onweer niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig, windkracht 3. En in de nacht wordt het droog en koelt het af naar ongeveer 13 graden.
1: Grootschalige politieinzet op Zaagmuldersweg. Dit melden wij zelf van de Oog. Een deel van de Zaagmuldersweg in Groningen is gisteravond tijdelijk afgesloten geweest na een grootschalig politieinzet. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse bij een woning vanwege een dreigende situatie. De weg is later op de avond weer vrijgegeven en er is geen verdachte aangetroffen. En dan Dirk Nijdam, de nieuwe directeur van Martini Plaza. Dit meldt Dagblad van het Noorden. Dirk Nijdam wordt de nieuwe directeur van Martini Plaza in Groningen. Hij blijft daarnaast ook aan als directeur van het Groninger Forum. Groninger Forum. De benoeming gaat in per 1 juli en geldt in eerste instantie voor een jaar.
0: Voor beide partijen directeur zijn, dat lijkt me erg ingewikkeld.
1: Dat lijkt me heel ingewikkeld.
0: Dan zit je ook echt met, hoe heet het nou, dat je conflict of interest, dat je dan op den duur
1: ja.
0: Beide partijen kan, je kan
1: klopt.
0: Volgens mij niet optimaal voor beide partijen, denk ik.
1: Nee, denk het wel, want ja,
0: zijn.
1: Nou ja.
0: Nou ja, hopelijk
1: ik
0: gaat,
1: hoop dat het goed gaat, Dirk.
0: Dirk hier het goed doen. We gaan het zien.
1: En dan dader meldt zich na zware mishandeling in supermarkt Stad. Dit meldt RTV Noord. Drie verdachten zijn aangehouden naar aanleiding van een mishandeling in een supermarkt in Groningen Stad, waarbij een 19-jarige man ernstig gewond raakte. Eén van hen meldde zich bij de politie nadat de zaak werd getoond in opsporing verzocht. Twee anderen zijn opgepakt na tips die bij de politie binnenkwamen. Ik dacht, de opsporing verzocht moet ergens goed voor zijn.
0: Ja, nou ja, en dit is
1: een heel leuk programma, maar ik bedoel, ik dacht altijd, gaan mensen zich echt aangeven? Maar ja, dus goed.
0: En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteur Hans.
1: Hans,
0: jij wordt weer vriendelijk bedankt. En voor meer nieuws, check oog2.nl en de Oog Nieuws-app.

0: Terrence en Trent Darby met Wishing Well. Het is 8:08, dinsdag 9 juni. Wat kun je vandaag allemaal doen? Dat gaan we je haarfijn uit de doeken doen. Want je kan naar de Publieksacademie Overgewicht en Obesitas in het academiegebouw aan de Broerstraat om 7:30. Het is een populair wetenschappelijke lezing over overgewicht en obesitas. Gezondheidspsycholoog Arie Dijkstra laat zien waarom overeten soms werkt als een verslaving en waarom voldoende bewegen in de praktijk vaak lastig blijkt. Wees erbij om 7:30 in het academiegebouw.
1: En dan een half uurtje later om 8:00 in het Grand Theater. Let's Get Lyrical met Sissy Joan. Van poëzie, proza en storytelling tot rap. Spoken word en motivational speakers. Freedom fighters, singer-songwriters, hip-hop artiesten. Het gaat om de boodschap. Let's Get Lyrical is een show met ruimte voor het vrije woord. Met een warme presentatie in huiskamersetting door Sissy Joan. Het is een Nederlands gesproken programma en zoals je hoort genoeg te doen. Dus ga er vooral heen. 20.00 in het Grand Theater vandaag.
0: En een kwartiertje later dus om 7:45 in de stad Schouwburg is Comil Vuu Babel. Het Vlaamse Comil Vuu maakt al jaren theater waarin ontroering, hilariteit, prachtige songs en een absurde beeldtaal om voorrang vechten. Voorstellingen over de mens en zijn alledaagse tragiek die je op het punt van de stoel houdt en waarbij je vaak niet weet of je nou moet lachen of huilen. Nou, weet jij ook niet of je moet lachen of huilen? Wees er dan bij om 7:45 in de stad Schouwburg.
1: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk na 9:00 op de kabelkrant van OogTV. En organiseer je nou zelf een evenement, dan zijn tips welkom op ochtendshow@oogradio.nl.
0: En wij gaan nu luisteren naar Dinner Party van Niall Horan.

0: En dat was de dinnerparty van Niall Horan hier op Oog Radio. En nu is het tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: A fleeting moment van The Sound of Leo gaat over het gevoel dat we ons moeten realiseren dat de tijd die we hebben doorbrengen met familie, vrienden en onze geliefden waardevol is en soms snel voorbij kan gaan. Hier is The Sound of Leo met A fleeting moment.
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. In Groningen krijgt de koepel van Dot aan de Friedemalaan deze dagen een opvallende makeover. Het gebouw wordt namelijk omgetoverd totdat volgens de initiatiefnemers de grootste voetbal van Europa is. Met behulp van een hoogwerker worden grote zwarte stickers op de koepel geplakt, waardoor het bekende voetbalpatroon ontstaat. En als het donker wordt, krijgt de enorme bal extra sfeer door oranje verlichting. De actie is bedoeld als publiekstrekker rond het WK voetbal. Binnen in de koepel kunnen bezoekers verschillende wedstrijden bekijken en natuurlijk ook de duels van oranje. Bij mooi weer worden er buiten extra schermen en zitplekken geregeld. Het is voor het eerst dat Dot verandert in een gigantische voetbal. Tijdens de feestdagen staat de koepel juist bekend als de grote verlichte kerstbal van Groningen. Na jaren keert de zwemvierdaagse weer groots terug naar het openluchtbad, de Papiermolen. Van 15 tot en met 19 juni kunnen jong en oud daar deelnemen aan het populaire zwemevenement. Vorig jaar was er nog een kleinschalige editie, maar dit keer pakt Sport 050 groter uit. De feestelijke afsluiting. 050, ik zag Marlijn al lachen. Ja. De feestelijke afsluiting op 19 juni bestaat onder meer uit een verenigingsmarkt en live muziek van studenten van Noorderpoort. Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen. Deelnemers kiezen zelf op welke 4 van de 5 dagen ze zwemmen en kunnen kiezen uit afstanden van 300, 600 of 1200 meter. Wie de gekozen afstand 4 keer voltooit, ontvangt een medaille en een oorkonde. Ook in Ten Boer, Hoogkerk en Engelbert worden deze zomer zwemvierdaagse georganiseerd. Daarmee hoopt Sport 050 meer inwoners in beweging en met elkaar in contact te brengen. En dan tot slot, 6 leerlingen van basisschool De Wieken in Ten Post hebben animatiefilms gemaakt over hun ervaring met de gevolgen van aardbevingsschade. In films laten zij zien hoe het is om tijdelijk in een wisselwoning te wonen en hoe een omgeving verandert door sloop en versterking van woningen. De kinderen werkten het afgelopen jaar aan animaties onder begeleiding van regisseur Nelleke Koop. De films geven volgens haar een inkijkje in de leefwereld van kinderen die opgroeien met onzekerheid door de aardbevingsproblematiek. Een deel van de animaties wordt later deze maand vertoond in Kinderpolis Groningen. Ze worden ook verwerkt in de documentaire De Aarde Beweegt, naar verwachting in 2028 verschijnt.
2: En aan het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanaf het middaguur neemt de kans op een bui toe. Na het passeren van een neerslaggebied wordt het tijdelijk droog, maar in de avond trekken opnieuw enkele buien over de regio. Daarbij is ook een klap onweer niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. En de wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig windkracht 3.
3: Dankjewel Hans en Saar en ik neem je mee naar het verkeer. Het is momenteel 19:35 en dat betekent dat het iets drukker op de wegen hoort te zijn. Maar ik zie dat het gewoon nog hartstikke rustig is op de snelwegen rondom Groningen. Ik zie al wel in de binnenstad en in Groningen zelf dat het iets drukker begint te worden. In de Weijert zie ik een paar kleine opstoppingjes. Ik zie bij Westerhaven wat opstoppingjes, bij Paddepoel. Ja, en voor de rest, ja, het is allemaal niet zo heel erg spannend momenteel. Met een half uurtje ben ik er weer met een nieuwe verkeersupdate. We gaan dan even kijken of het een en het ander veranderd is. Dus dat hoor je dan. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Even kijken, ik moet hem er even bij pakken. De fractie van de Partij van het Noorden is teleurgesteld over het nieuws dat de nieuwe Visserbrug in Groningen pas op zijn vroegst eind 2027 wordt opgeleverd.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Bob Sinclair met het altijd vrolijke nummer Love Generation.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De fractie van de Partij voor het Noorden is teleurgesteld over het nieuws dat de nieuwe Visserbrug in Groningen pas op zijn vroegst eind 2027 kan worden opgeleverd.
2: De partij spreekt van een zwakke en niet daadkrachtige opstelling van de gemeente en overweegt politieke stappen tijdens het komende voorjaarsdebat. De situatie is net als bij de nieuwe Gerrit Krolburg. Toen werd er moord en brand geschreeuwd rond het proces, dat het allemaal zo lang moest duren. Maar bij de Vissersbrug is de situatie niet anders. Je hoort nu Leenert van der Laan van de Partij voor het Noorden.
3: Ja, ene kant teleurstellend. Andere kant hadden we het ook alweer voorspeld. Eigenlijk allemaal zaken waarvan je... Nou ja, bijna kon zeggen, hè, inmiddels nu 2 jaar geleden, hè, dat weet je eigenlijk al.
4: De brug is nu 2 jaar niet in gebruik, nadat bleek dat scharnieren van de brug kapot waren. In september datzelfde jaar kwam een noodbrug die alleen voor fietsers en voetgangers te gebruiken is. Van der Laan vindt dat de brug onderdeel is van de cruciale verbindingsroute en dat er daarom een versnellingsteam moet worden ingezet.
3: Een team mensen, hè, met verstand van zaken die gaat kijken, hè, hoe kunnen we dit... Ja, slimmer, beter, organiseren.
4: Want de groep die belang heeft bij een goed werkende brug is nu eenmaal groot.
3: Toeristen, ondernemers, bewoners, verkeer, fietsverkeer, ouderen, boten. Het vraagt ook enorm veel meer personele inzet. Er moeten 2 brugwachters de brug openen. Ja, dus echt iedereen heeft hier last van. Ik zou het alleszins redelijk vinden als de gemeente daar toch met die, in ieder geval met die ondernemers in gesprek gaat om te kijken of ze iets kunnen betekenen, nou ja, om de schade te verminderen. De zegen in Groningen ligt nou niet echt op bruggen. Gerrit Krolbrug is natuurlijk een bekend voorbeeld. Alleen daar ben je vrijwel helemaal afhankelijk van Rijkswaterstaat. En hier, bij de Vissersbrug, heb je het zelf in de hand.
2: Je hoorde Leenert van der Laan en dit allemaal in een bijdrage van Lars Faber. Lars, bedankt.
0: Ja, en wij gaan luisteren naar... I Want It That Way van de Backstreet Boys.

0: Ja, Saar, jij blijft gewoon bij de ochtendshow. Because I want it that way.
1: Weer een goed bruggetje, jongen. Ja, ja.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Geen supermarkt, wel hotel met 120 kamers op Niemeyertrein, meldt het Dagblad van het Noorden. De voormalige Niemeyerfabriek krijgt toch geen grote supermarkt. In plaats daarvan zetten de ontwikkelaars in op horeca, werkruimtes, evenementen en een hotel. Vooral dat geplande hotel met ongeveer 120 kamers zorgt voor een discussie in de buurt. Bewoners van de Zeeheldenbuurt vragen zich af of er niet beter woningen kunnen komen op die plek en vrezen extra drukte en verkeer. Volgens ontwikkelaars past het hotel juist bij de nieuwe functie van het terrein als plek voor cultuur, recreatie en bedrijvigheid. Het hotel wordt niet in de oude fabriek gebouwd, maar als nieuwbouw op het terrein naast het complex. De plannen maken deel uit van de herontwikkeling van het Niemeyerterrein aan de Paterswoldseweg. De komende jaren moet het voormalige fabrieksterrein uitgroeien tot een nieuwe stadswijk met ruimte voor werken, ontmoeten en innovatie. Daarmee krijgt een markant stukje Groningse industriegeschiedenis een nieuwe toekomst.
1: En dan, schoolreisjes worden te duur, dit meldt RTV Noord. Steeds meer ouders in de provincie Groningen hebben moeite om de rekening voor een schoolreisje te betalen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 ouders zich daar zorgen over maakt, vooral omdat alles steeds duurder wordt. Scholen in Groningen proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar ook zij merken dat vervoer, entreeprijzen en andere uitgaven flink zijn gestegen. Daardoor worden sommige uitstapjes aangepast of zelfs geschrapt. Ouders geven aan dat ze soms moeten kiezen tussen een schoolreisje of een andere noodzakelijke uitgave. Organisaties die gezinnen ondersteunen zien ook in de provincie steeds vaker aanvragen voor hulp. Scholen benadrukken dat geen enkel kind thuis zou mogen blijven vanwege geldgebrek. Toch groeit de zorg dat leuke en leerzame activiteiten voor Groningse kinderen steeds minder vanzelfsprekend worden. Daardoor dreigt een schoolreisje voor sommige gezinnen in de provincie Groningen langzaam een luxe te worden.
0: En dat zou zo ontzettend jammer zijn. Schoolreizen zijn noodzakelijk.
1: Ja, maar ik snap, dat is allemaal zo duur. Een pretparkticket tegenwoordig ook al pak een beet.
0: Ja, het begint allemaal stervensduur te worden inderdaad. Ja. Maar ja, dit nieuws is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureauredacteur Hans. Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oog Nieuws app. En wij gaan nu luisteren naar Feels van Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry.

0: en Sarah en ik hadden het al net even over dat de nummers van Katy Perry die hebben altijd een rapstukje er nog in. Ja, dat vond ik erg grappig dat we daar.
1: Maar het werkt wel.
0: Het werkt wel inderdaad. Mensen, ja, het wordt misschien
1: variatie
0: een
1: beetje.
0: Je bereikt een grotere doelgroep, denk ik, met een stukje rap.
1: Slim van daar.
0: Wel slim. Het is 8:10, dinsdag 9 juni. En dat betekent dat het de week van de gezonde jeugd is.
1: Ja, en het klinkt eigenlijk heel normaal, een gezonde jeugd. Maar jongeren groeien ongemerkt op in een omgeving waarin ongezonde keuzes vaak, letterlijk, de meest voor de hand liggende keuzes zijn. De Week van de Gezonde Jeugd is een week waarin extra aandacht wordt gevraagd voor gezonde toekomst voor jongeren. Een week waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze is.
0: Denk daarbij aan jongeren die water drinken in plaats van gezoete dranken, buiten spelen in plaats van op de bank hangen, rennen omdat het leuk is in plaats van rennen omdat het moet. Want een jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst. En wie wil dat nou niet, Saar?
1: Nou ja, ik zat te denken, we hebben net nog een stuk kikker binnen gegooid.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is omdat het jouw laatste dag is, Saar.
1: Klopt, en dus de gezonde jeugd is voor ons misschien vandaag even niet...
0: Ja, is het nog
1: we gaan ook bier drinken op het terras vanavond.
0: We gaan ook bier drinken, inderdaad. Maar is het onze jeugd nog? Nee.
1: Nee, we zijn trouwens al volwassen.
0: Wij zijn volwassen. Ja. Wij kunnen zelf onze keuzes maken, inderdaad. En ik heb weken van gezonde jeugd gehad.
1: Ik ook. Dus elke dag gesport, joh.
0: Elke dag gesport. Dus nu kunnen wij lekker ongezond. Nee, grapje, nee.
1: Wel goed dat het aandacht aan
0: het is heel goed dat het een week van de gezonde jeugd is. Wij gaan nu luisteren naar What I Want From Me van Adam Lambert.

0: What Do You Want From Me van Adam Lambert, hier op Oog.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En we hebben nog even een mooie kop gevonden. En dat is laatste kans subsidie voor groen dak of tuin. En dat melden wij zelf. Heb je plannen om je tuin of dak groener te maken? Dan is het het moment om in actie te komen. In de gemeente Groningen kan je namelijk nog tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het aanleggen van bijvoorbeeld een groen dak, een groene tuin of het afkoppelen van regenwater. Met die maatregelen help je niet alleen het klimaat, maar zorg je ook voor verkoeling in de zomer en minder wateroverlast bij zware buien. De gemeente vergoedt een deel van de kosten, waardoor vergroenen aantrekkelijker wordt. Aanvragen kan vrij eenvoudig via de website van de gemeente. Let wel op, na 30 juni sluit die regeling weer. En wie wil vergroenen moet dus snel zijn.
2: In de gemeente Groningen kun je zelf een geveltuin aanleggen voor je huis, zolang er genoeg stoep overblijft. Je verwijdert dan een strook tegels en vult die met aarde en planten direct tegen de gevel. Aanleggen kan vaak zonder vergunning, maar je moet het wel even melden bij de gemeente. En doe dit allemaal dus voor 30 juni.
0: Ja, Jelle is er dus niet van Duurzaam Groningen deze week.
2: Nee, het zo even over.
0: Ja, dus wij pakken zelf eventjes een...
2: Ik vind het echt een goede tip, mensen.
0: Kopje goed, een hele goede tip. Ja, Hans, je wordt vriendelijk bedankt voor de tip. En wij gaan nu luisteren naar Thriller van Michael Jackson.

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
3: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
5: Zag ik ineens jou?
3: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige overhemden.
7: 50

0: ochtendshow. Een hele goede morgen. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Voor de laatste keer.
1: Ja, ik zei het al, het gaat veel te snel dit
0: uur. Ja, dit is heel spijtig, Saar.
1: Het is heel spijtig, de tijd moet even stilstaan.
0: Helaas. Maar je gaat nog één keer zeggen wat de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws zijn.
1: Dot verandert in een voetbal. De zwemvierdaagse keer terug naar de papiermolen. En kinderen verbeelden aardbevingsleven in animatiefilms.
0: Nou, en voor de laatste keer hoor je dat dus van Saar rond de klok van 8:30. Maar eerst is het tijd voor het verkeer. En dat betekent, het is nu 8:04. En dat betekent dat het nu steeds wat drukker begint te worden op de wegen. Dat zie ik voornamelijk op de A28 van Tinalo naar Groningen. Dat zie ik dan rond ieder de punt. Ik zie het op de A7 van Hoge Zand naar Groningen. En ik zie dat op de N355 van een nieuw klap naar Groningen. En op de N61 van Adorpen naar Groningen. Dat waren de snelwegen. En ik zie in de stad zelf dat bij de Weijert het steeds wat drukker begint te worden. Bij Eemskanaal, Westerhaven, Paddepoel, oftewel overal begint het wat drukker te worden. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het zuiden van het land dat er wat minder treinen rijden. Dat komt voornamelijk door werkzaamheden. Moet je daar nou langs, let vooral eventjes op je reisplanner-app, zodat je niet in de penarie komt. Want dat zou niet leuk zijn. Saar, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Zeker, op het Suikerterrein vond afgelopen zaterdag de 10e editie van het Pancaxilat Festival plaats. En wil je nou weten wat dat is, blijf dan vooral lekker luisteren naar de ochtendshow.

0: Hard Like Mine van Sam Veld en Rosa Lynn hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op het Suikerunieterrein vond afgelopen zaterdag de 10e editie van Pentjak Silat Festival plaats.
2: Initiator Leo Lindeman van vereniging Siung Wanara noemt het van groot belang om deze traditionele kunstvorm in de schijnwerpers te zetten. In het jaar 2000 is dit als vereniging begonnen met het organiseren van deze festivals. Je hebt het hier over een zelfverdedigingskunst die bij het grote publiek nog niet heel bekend is. Door laagdrempelige festivals op te zetten zorgen ze ervoor dat meer mensen ermee in aanraking komen. Je hoort nu Leo Lindeman, organisator.
3: We gaan dus een workshop doen met een mes. Vind ik best een beetje spannend. Ik bedoel, ik hoop dat ik er heel uit weer bij de workshop vandaan kom. Maar misschien ook goed om te leren hoe je mee omgaat als iemand ineens met een mes in je gezicht staat. Wat is Pentjak Silat?
4: Ja, Pentjak Silat is een Indonesische zelfverdedigingskunst. Ik noem het met opzet geen vechtsport. Mm-hmm. Omdat Pentjak Silat is heel erg doordringd van cultuur, traditie en kunst. En dat maakt Pentjak Silat ook uniek, zeg maar. En eigenlijk bestaat Pentjak Silat uit vier aspecten. En die vier aspecten tezamen, die vormen zeg maar Pentjak Silat. Het eerste aspect, dat is de zelfverdediging. Dus dat is de basis eigenlijk van alles. En die komen ook in alle aspecten, komt dat weer terug. Dan heb je de Seni Budaya. En Seni Budaya, dat is vertaald in het Nederlands, dat staat voor kunst. Kunst, traditie en cultuur. En daarbij hoort ook nog de Kendang Pentja. En dat wordt hier ook een workshop gegeven. Dat is het, eigenlijk de begeleidende muziek. Dus dan is het de trommelmuziek. Dan hebben we nog mentaal-spirituaal. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met yoga, zeg maar. Dat zijn ademhalings- en concentratieoefeningen.
3: En we gaan straks ook lekker eten.
4: Ja, nou, dat hoort natuurlijk bij Indonesië. Lekker eten hoort er altijd bij. Na het harde werken, zeg maar, wat we net gedaan hebben, is iedereen lekker toe aan een lekkere nasi, bami of een vegetarische maaltijd.
2: Je hoorde Leo Lindeman. En Lucila Otgaar die begeleidt het derde element op het mentale, spirituele vlak, waaronder yoga en ademhaling een rol spelen. En je hoort nu Lucila Otgaar, assistent-trainer.
3: Wat kan je ons vertellen wat er in die kring gebeurt?
5: Nou, meestal beginnen we ook met een gebed. We proberen ook echt meer die focus te pakken. En meestal houden we ook echt elkaars handen vast. Om echt die verbondenheid met elkaar te voelen. Om onze kracht door te zetten door de kring. Okay. Dus echt om elkaar die kracht en energie door te laten vloeien.
2: Je hoorde Lucila Otgaar. Maar wat maakt Pentjak Silat zo boeiend, hoor ik je denken, voor alle deelnemers? Dat hoor je nu van een deelnemer van het festival.
3: En wat betekent Pentjak Silat voor jou?
6: Voor mij? Ja, het is eigenlijk een way of life, om het zo te zeggen. Weet je, het is een sport die je beoefent, maar er zit een hele cultuur achter. En weet je, ons kent ons, we zijn één. Ja. Ja.
3: Is dat ook wat je er zelf nou prettig of belangrijk aan vindt? Dat het gaat over samen zijn en een beetje familiegevoel?
6: Ja, dat zeker. Maar ik denk dat dat ook een beetje onze cultuur is. Ja.
2: Je hoorde een deelnemer van het Pentjak Silat Festival die erg tevreden was en het noemde dat het een groot familieding is. En dit allemaal in een bijdrage van Sarah van de Lusgraaf.
0: En denk je dat wij volgend jaar samen heen gaan? Of?
2: Als jij dat wil, Marlijn, dan ben ik...
0: Ik denk dat ik wel hier het een en ander kan gaan leren.
2: Kunnen we samen ademhalingsoefeningen doen misschien een keer?
0: Gezellig.

0: Keep on moving van 5. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanaf een middaguur neemt de kans op een bui toe. En na het passeren van een neerslaggebied wordt het tijdelijk droog. Maar in de avond trekken opnieuw enkele buien over de regio. Daarbij is ook een klap onweer niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig windkracht 3. En in de nacht wordt het droog en koelt het af naar zo'n ongeveer 13 graden.
1: En dan kritiek op wethouder na debat over stijgende kamerhuren. Dit meldt Sikkom. De Groningse oppositie is kritisch op de reactie van het stadsbestuur op de sterk stijgende kamerhuren voor studenten. Aanleiding zijn cijfers waaruit blijkt dat de prijs van studentenkamers in Groningen het afgelopen jaar veel harder stegen dan landelijk gemiddeld. Volgens critici bagatelliseert wethouder Manuska Molema het probleem en ontbreekt het aan voldoende maatregelen tegen hoge huren en malafide verhuurders.
2: Ja, zijn daar toch gewoon wetten voor dat je niet zoveel je huurprijs omhoog mag gooien als woningbezitter?
1: Ja, dat denk ik ook. En ik vind het ook bizar dat in Groningen de prijzen het meest zijn gestegen. Want ik denk dat in Amsterdam en andere randstadsteden ook wel enorme dure huren hebben.
2: Ja, jij moet het weten.
1: Ik moet het, ja, het lukt namelijk niet om een huis te zoeken in Amsterdam. Maar goed, dat is mijn probleem. Ja.
2: Precies.
1: En dan, Groningen kiest toch voor huidige Oosterpoort. Dit meldt RTV Noord. Na 10 jaar onderzoek en discussie kiest de gemeente Groningen voor renovatie en uitbreiding van de Oosterpoort. Nieuwbouw bij het hoofdstation bleek te ingewikkeld en ook te duur. Morgenavond debatteert de Groningse gemeenteraad over de koerswijziging en het van het stadhuis. Terwijl het hoofdstation is net nieuw, toch?
2: Ja, maar dit gaat over dat dit gaat over de Oosterpoort en niet over het hoofdstation. Ze willen.
1: Ja, maar Oosterpoort is gekozen boven het hoofdstation. Maar ik snap niet waarom ze het hoofdstation in eerste instantie wilden, want die is net helemaal gerenoveerd. Nou ja, maar het is Oosterpoort geworden. Heel fijn voor Oosterpoort. Ja. En dan de auto belandt in sloot langs Sint-Petersburg. Dit melden wij. Petersburgweg. Dit melden wij zelf van Oog Nieuws. Aan de Sint-Petersburgweg in Groningen is gisteravond een auto in een sloot terechtgekomen. Gelukkig raakte niemand gewond. Wel werd er tijdelijk één rijstrook afgesloten. Hoe het voertuig precies in het water terecht kon komen is nog niet bekend.
2: Een auto? Een auto?
1: Ja, wij hebben elke week wel weer iets wat anders. Jij zei net ook puzzel. Ik zeg puzzel.
2: Puzzel?
1: Ja.
2: Nou, laat het weten wat jij ervan
1: vindt.
2: Zeg
1: jij auto of auto?
2: Ik zeg auto.
1: Ja, ik vroeg het aan de mensen. Zeg maar.
2: Oh, nou, laat het vooral weten. En voor meer nieuws check oog2.nl en de Oog Nieuws app. En wij gaan luisteren naar Fever Dream.

0: En dat was Fever Dream van Alex Warren hier op Oog Radio. Het is 9:50, dinsdag 9 juni. Wat je vandaag allemaal kan doen, dat gaan we jou haarfijn uit de doeken doen. Want om 7:30 kan je naar het academiegebouw aan de Broerstraat. Daar is Publieksacademie Overgewicht en Obesitas. Het is een populair wetenschappelijke lezing over overgewicht en obesitas. Gezondheidspsycholoog Arie Dijkstra laat zien waarom overeten soms werkt als een verslaving en waarom voldoende bewegen in de praktijk vaak lastig blijft. Klinkt dat nou interessant? Wees erbij om 7:30 aan het Academiegebouw aan de Broerstraat.
1: En een half uurtje later in Grand Theater, Let's Get Lyrical met Sissy Joan. Van poëzie, proza, storytelling tot rap, spoken word en motivational speakers, freedom fighters, singer-songwriters, hiphopartiesten. Het gaat allemaal om de boodschap. Let's Get Lyrical is een show met ruimte voor het vrije woord, met warme presentatie in huiskamersetting, allemaal door Sissy Joan. Het is Nederlands gesproken programma. Vind je het nou interessant? Ga vooral vanavond om 20:00 naar het Grand Theater.
0: En een kwartiertje later kan je naar de stad Schouwburg. Daar is Comheel Voel met Babel. Het Vlaamse Comheel Voel maakt al jaren theater waarin ontroering, hilariteit, prachtige songs en een absurde beeldtaal om voorrang vechten. Voorstellingen over de mens en zijn alledaagse tragiek die je op het puntje van de stoel houdt en waarbij je vaak niet weet of je nou moet lachen of huilen. Wees erbij om 7:45 in de stad Schouwburg.
1: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkrant van Oog TV. En organiseer je zelf een evenement, dan zijn tips welkom op ochtendshow@oogradio.nl.
0: En wij gaan luisteren naar Don't You Want My Love van Nicole.

0: Don't You Want My Love van Nicole hier op Oog Radio. En nu is het tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Christine Landman is een singer-songwriter en student aan de opleiding muzikant in de Groningen. Ze heeft de single Heel Misschien uitgebracht als voorloper van haar debuut-EP Voor Je Alles Bent Vergeten. Wij gaan luisteren naar de...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: Wist je ook, ik wil je zien? Nee, toch niet? Of wel misschien? Wel misschien, heel misschien.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:45. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. In Groningen krijgt de koepel van Dot aan de Friedemalaan deze dagen een opvallende makeover. Het gebouw wordt namelijk omgetoverd tot wat volgens initiatiefnemers de grootste voetbal van Europa is. Met behulp van een hoogwerker worden grote zwarte stickers op de koepel geplakt, waardoor het bekende voetbalpatroon ontstaat. En als het donker wordt, krijgt de enorme bal extra sfeer door oranje verlichting. En deze actie is natuurlijk bedoeld als publiekstrekker rond het WK voetbal, wat binnenkort begint. Binnen in de koepel kunnen bezoekers verschillende wedstrijden kijken. Natuurlijk ook de duels van oranje. Bij mooi weer worden er buiten extra schermen en zitplekken geregeld. Het is voor het eerst dat Dot verandert in een gigantische voetbal. Tijdens de feestdagen staat de koepel meestal juist bekend als de grote verlichte kerstbal van Groningen. Na jaren keert de zwemvierdaagse weer groots terug naar openluchtbad de Papiermolen. Van 15 tot en met 19 juni kunnen jong en oud daar deelnemen aan het populaire zwemevenement. Vorig jaar was er nog een kleinschalige editie, maar dit keer pakt Sport 050 groter uit. De feestelijke afsluiting op 19 juni bestaat onder meer uit een verenigingsmarkt en live muziek van studenten van Noorderpoort. Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen. Deelnemers kiezen zelf op welke 4 van de 5 dagen ze zwemmen en kunnen kiezen uit afstanden van 300, 600 of 1200 meter. Wie de gekozen afstand 4 keer voltooit, ontvangt een medaille en een oorkonde. Ook in Ten Boer, Hoogkerk en Engelbert worden deze zomer zwemvierdaagse georganiseerd. Hiermee hoopt Sport 050 meer inwoners in beweging en met elkaar in contact te brengen. En dan tot slot, 6 leerlingen van basisschool De Wieken in Ten Post hebben animatiefilms gemaakt over hun ervaringen met de gevolgen van aardbevingsschade. In de films laten zij zien hoe het is om tijdelijk in een wisselwoning te wonen en hoe hun omgeving verandert door sloop en versterking van woningen. De kinderen werkten het afgelopen jaar aan de animaties onder begeleiding van regisseur Nelleke Koop. De films geven volgens haar een inkijkje in de leefwereld van kinderen die opgroeien met onzekerheid door de aardbevingsproblematiek. Een deel van de animaties wordt later deze maand vertoond in Kinepolis Groningen. Ze worden ook verwerkt in de documentaire De Aarde Beweegt, die naar verwachting in 2028 zal verschijnen.
3: En vandaag bij het weer wisselen zon en wolken elkaar af. Vanaf het middaguur neemt de kans op een bui toe. Na het passeren van een neerslaggebied wordt het tijdelijk droog. Maar in de avond trekken opnieuw enkele buien over de regio. Daarbij is ook een klap onweer niet uitgesloten. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig. Windkracht 3. In de nacht wordt het droog en koelt het af naar ongeveer 13 graden.
4: Dankjewel Hans en Saar. En donderdag begint dus het WK. Gaan jullie de eerste wedstrijd kijken?
2: Ja, tuurlijk.
4: Ja?
2: Toch?
4: Ja, ik ga wel.
2: Ik
4: ja,
2: zeker.
4: Ik ga zeker kijken. Hans, ga jij hem kijken?
3: Ik was het niet van plan, maar ik vind dat verhaal van Dot zo leuk.
4: Ja,
2: nou
4: ja
2: ik zat ook te denken, misschien ook wel naar Dot. Lijkt me echt heel leuk.
4: Ja, hè?
3: En dan
4: ja.
3: Hopen dat je buiten kunt zitten.
4: Precies. Ja. Dank jullie wel voor je reactie. Ik was even benieuwd. En dan gaan we nu door naar het verkeer. Ik zie nu op de 28 dat het ontzettend gezellig is. Dat we voornamelijk rond Ieder de Punt en Haren. Ook zie ik dat op de A7 van Hoge Zand naar Groningen. Een nieuw klap. Altijd is het daar feest. Op de N355 richting Groningen. En op de N61 van Adorp naar Groningen. Dat waren de snelwegen. In Groningen zelf zie ik bij het Hoornsemeer, Pickardhof, De Weijert, Eemskanaal, Paddepoel, Binnenstad, Oost. Ja, overal is nu gewoon hartstikke gezellig op de wegen. Je bent in ieder geval niet alleen, genoeg mensen om je heen. Dus moet je daar nou zijn, wees vooral eventjes goed opgelet, want je zal niet de enigste wezen. Moet jij nog naar het westen of het zuiden van het land, dan kan het zijn dat jij misschien met je trein eventjes moet wachten door werkzaamheden. Let vooral eventjes op de reisplanner-app, zodat je dat goed in de gaten houdt. Dat was de verkeerssituatie. En Saar, nou ja, waar gaan we het zo meteen over hebben? Zometeen gaan we eventjes jou interviewen voor jouw laatste keer. Want ja. Het is, ja, zoals je misschien al eerder hebt gehoord, het is helaas Saar haar laatste keer bij de ochtendshow. Zij gaat verhuizen naar het altijd mooie Amsterdam. En wij gaan haar zo eventjes wat vragen stellen over hoe haar tijd hier in Groningen is geweest. Meer erover hoor je zo hier in de Oogochtendshow.

0: En dat was Melle met Built to Last. Ja, Saar, het is jouw
1: leuke
0: laatste.
1: Leuke jingle dit.
0: Ja, ik had
1: het nog gehoord.
0: Ja, ik had even snel instrumental opgezocht en ik ging even kijken wat wij in het archief hadden.
1: Nou,
0: ik ben
1: leuk.
0: Het archief even ingedoken en ik vond deze jingle. Jouw laatste keer, dus ik heb even samen met Hans hebben wij wat vragen voor je voorbereid. Hoe ben je eigenlijk bij Oog terechtgekomen?
1: Leuke vraag. Een vriendin van mij, met wie ik ooit heb gewoond in Groningen, die heeft hier ook de ochtendshow gedaan als redactie en ook als P2, wat ik nu doe. En die ging toen verhuizen naar Amsterdam ook. En die zei tegen mij, moet jij niet je ook hiervoor aanmelden? Ik weet nog, ik kwam hier en toen zei ik, ja, je bent gewoon aangenomen. Ik zei, oké, toch?
0: Chill.
1: Zochte mensen, dus ik hoefde helemaal niks mezelf niet te bewijzen, niks.
0: En je volgt een beetje hetzelfde pad dus als je vriendin, ook naar Amsterdam.
1: Ja, klopt.
2: Wacht even, ga ik straks ook naar Amsterdam dan?
0: Ja, wie weet inderdaad.
1: Iedereen die P2 is, gaat naar Amsterdam.
0: Ga zelf mee. En herinner je je ook nog iets van je eerste uitzending?
2: Was je zenuwachtig?
1: Als prater?
0: Ja, doe maar als prater. Ik denk dat het meeste impact heeft.
1: Ja, ik weet dat wij, Marlijn, wij hadden heel erg aan het stuntelen met elkaar.
0: Ja.
1: Jij was net P1, dus al die knoppen gingen mis. En dan viel ik jou door de reden, want we kenden elkaars trekjes nog niet goed.
0: Nee,
1: en dan,
0: precies.
1: Nou, dat wel een beetje stuntelen. Maar zenuwachtig niet echt, omdat het zo'n relaxte sfeer is altijd hier. En iedereen, je mag ook fouten maken. Dus nee, echt zenuwachtig heb ik niet gevoeld naast jou.
2: Had je toen iedereen ook verteld van, oh, ik ga dit doen en nou moet je luisteren?
1: Ja, aan het begin heb ik elke week de link doorgestuurd met luister allemaal. En na 3 keer dacht ik ook, ja, ach, wie ben ik nou? Dat irritante wijf die dan om 7 uur 's ochtends gaat zetten. Jongens, ik kom zo op de radio. Ja, na 3 keer is dat ook
0: mooi geweest.
1: Prettig ook vanaf. Ik doe het voor mezelf.
0: Ja, en is er dan ook nog een uitzending die jou bij zou blijven?
1: Ja, dat was mijn eerste interview met Jeffrey.
0: Ja, van Heelal deze maand.
1: Van Heelal deze maand.
0: Sterrenkundige.
1: En ik zei net tegen Hans en tegen Hans en tegen Marlijn dat ik het Heelal niet het allerboeiendste onderwerp vind voor mezelf. En toen kwam hij binnen en ik moest hem interviewen. Ik dacht, nou ja, dat doe ik wel even. En ik begon gewoon met, hi Jeffrey, hoe is het? Nee, ik zei niet eens, hoe is het? Ik weet niet meer wat
0: Je begon meteen met een vraag volgens mij.
1: Ik begon meteen met een vraag, maar dat deden P2 hiervoor nooit. Dus hij keek mij aan met...
0: Een beetje versteend keek hij aan, inderdaad.
1: En ik versteende toen ook, dus ik dacht, oh, wat doe ik? En toen, na het gesprek, zei hij, zo, dat was heel anders. Toen dacht ik, oké, ik moet even aan mijn... interview skills gaan werken.
2: Dat is helemaal goed gekomen, toch?
0: Ja, dat is helemaal
1: is
0: goed gekomen.
1: Goed
0: je bent mooi gegroeid.
1: Ja,
0: en dat moment ga je dus niet missen. Maar wat ga je het meest missen aan het maken van radio hier?
1: Ik vind het gewoon heel leuk om veel te lullen en te praten. En dan zeker over leuke dingen die in Groningen zijn gebeurd. Ik vind het heel erg leuk dat ik op de hoogte ben, elke week van de stad. Ik heb altijd leuke party tricks aan mijn vriendinnen. Dat ik kan zeggen, hey jongens, weet je, dit komt.
0: Ja, zie je
1: komt.
0: Dat daar? Ja.
1: Ja, zie je dat? Ik ken
0: er zijn
1: dat.
0: 3 mensen vermoord.
1: Ja. En ik vind het gewoon heel leuk om met jullie in de ochtend... Ja, je bent heel moe, maar dan trek je elkaar er ook weer doorheen. En het is gewoon heel gezellig.
0: Ja, je begint vroeg inderdaad, maar ik merk wel als ik er eenmaal ben... dat ik wel echt die energie heb. En dat jij dat ook hebt, inderdaad.
1: Ja,
0: nou ja, dus het hoofdstuk oog dat een beetje op een kiertje staat... het nog voor een ooit een terugkeer misschien.
1: Ja, je weet het
0: maar,
1: nog niet.
0: Maar wat ga je nu doen? Wat gaan we straks van je horen of zien?
1: Ik ga naar Amsterdam verhuizen als ik een huis vind. Dus luisteraars, als je iets weet of een pandje hebt in Amsterdam, bel me. Ik ga daar eerst een master doen, 2 jaar. Film en Television Cultures. Sluit mooi aan. Ik weet niet, het gaat niet over radio trouwens, maar wel de media. Dus dat ga ik eerst 2 jaar doen. En ik wil misschien kijken of ik bij AT5 iets kan doen. Of bij een andere nationale of regionale omroep. Dus ik wil wel nog iets met radio doen. Oog heeft mij wel mijn radio...
0: ontwaakt.
1: Hartje geprikkeld. Ja, ik vond het echt
0: leuk.
1: Leuk
0: om te horen. Nou, en jij mag de rapid vragen doen.
2: Ja, we hebben wat rapid fire vragen. Voor
1: wat
2: je gewoon meteen snel antwoord. Hele korte vraag, kort antwoord. Hey, Groningen Martini Toren, beklimmen of bewonderen?
1: Beklimmen.
2: Al gedaan?
1: Nee.
2: Oeh, moeten we nog even doen?
1: Gaan we nog doen.
2: Ja. Hey, beste plek om te chillen in de stad?
1: Grote Markt? Nee, geen idee. Nou, en met thuis op de bank, denk ik gewoon.
2: Dat kan gewoon hoor. Favoriete feestje in de stad?
1: De Palace.
2: Ja, toch wel. Ja. En favoriete seizoen in de stad? Wat vindt fijnste?
1: Winter. Ik vind sneeuw met en dan door Noorderplantsoen heerlijk.
2: Ja, en mooiste park?
1: Noorderplantsoen.
2: Noorderplantsoen.
1: Is er maar één, toch?
2: Nee.
0: Stadspark.
1: Sorry. Ja. Toch wel
0: Noorderplantsoen heb je tegenwoordig.
2: Ja. Je kunt er niet weg, Saar. We moeten nog een rondje parken doen.
1: Ja, ik ken maar Noorderplantsoen vind ik wel het mooiste, zeker. Ja.
2: En favoriete liedje op Oogradio?
1: Zo, ik heb wel veel nummers die jij altijd speelde, heb ik in mijn afspeellijst toegevoegd.
0: Ja.
1: Gone, Gone, Gone vind ik heel leuk van, hoe heet die nou? Teddy Swims. En Nou, Feels dan, die we net hebben gehoord. Dat vind ik ook weer een oude vertrouwd nummer.
2: Nou, dan zit er niks anders op. Lekker blijven luisteren naar de ochtendshow.
1: Dat sowieso.
0: Ja, en je bent mooi wat wijzer geworden. En misschien horen luisteraars jou dus binnenkort op AT5. Misschien als het een beetje
1: je
0: mee
1: weet
0: zit.
1: Je weet het niet, ja.
0: You never know.
2: Doe je daar de middagshow? Dan kunnen mensen eerst hier naar ons luisteren. Ja. En dan daarna
0: overschakelen.
1: Dat
0: we
1: niet hoeven kiezen tussen ons. Ja. Dat zou ook wel net vervelend zijn, hè? Dank voor de vraag, jongens. Ik vond het heel leuk.
0: Wij gaan luisteren naar Money's Too Tight to Mention van Simply Red.

0: Ja, en jij gaat binnenkort echt 100 keer op vakantie. En is money dan ook too tight to mention? Of,
1: Heb je goed onthouden wel?
0: Ja,
1: ja, ik ga dit jaar, ik heb dat nooit echt in de zomer, maar dit jaar ga ik een beetje genant veel op vakantie. Veel vliegen. Ja. Maar ja, ik heb het allemaal betaald, dus het voelt altijd gratis. Snap je wat ik bedoel?
0: Daarom.
1: De tickets zijn al gekocht, dus ik ga gratis op vakantie. Jongens. We gaan door naar het lokaal nieuws, want de Groningse Raad wil meer grip op jeugdhulp en WMO. Dit meldt Dagblad van het Noorden. De Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over het gebrek aan grip op de jeugdhulp en WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens een kritisch rapport van de Rekenkamer is het voor raadsleden steeds moeilijker om het beleid en de uitgaven in het sociaal domein goed te controleren. Stichting Wij Groningen, die sinds 2018 veel van deze taken uitvoert, ligt daarbij onder een vergrootglas. De Rekenkamer spreekt zelfs van black box, doordat verantwoordelijkheden en geldstromen onvoldoende inzichtelijk zijn. Sommige raadsleden zeggen daardoor moeite te hebben om gevolgen van voorstellen goed te beoordelen. Tegelijk benadrukt Wij Groningen dat het sociaal domein complex is en niet te vergelijken met een productieproces. De organisatie wijst erop dat hulpverlening maatwerk vraagt en dat niet alles in cijfers is te vangen. De Rekenkamer adviseert de Raad om vaker gebruik te maken van formele middelen, zoals schriftelijke vragen en moties. De discussie over de democratische controle op jeugdhulp en WMO wordt de komende tijd vervolgd in de gemeenteraad.
0: En dan een laatste kans subsidie voor groen dak of tuin, melden wij zelf van Oog. Heb je plannen om je tuin of dak groener te maken, dan is dit het moment om in actie te komen. In de gemeente Groningen kun je namelijk nog tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het aanleggen van bijvoorbeeld een groen dak, een groene tuin of het afkoppelen van regenwater. Met die maatregelen help je niet alleen het klimaat, maar zorg je ook voor verkoeling in de zomer en een minder wateroverlast bij zware buien. De gemeente vergoedt een deel van de kosten, waardoor vergroenen aantrekkelijker wordt. Aanvragen kan eenvoudig via de website van de gemeente. Let wel even op, want na 30 juni sluit de regeling weer. Wie wil vergroenen, moet dus snel zijn.
1: En wie wil er nou niet vergroenen, toch?
0: Ja, nou ja, als je gewoon subsidie kan aanvragen, dan krijgt het een kleine moeite om eventjes wat te vergroenen. Voor meer nieuws, check oogdewit.nl en de Oog Nieuws app. En dit is allemaal bij elkaar bedacht, bezorgd,
1: geschreven, bedacht,
0: hoe je
1: verzonnen.
0: Het ook wil noemen, verzonnen.
1: Het is allemaal bij elkaar verzonnen.
0: Ja, bestaat
1: door.
0: Die regeling wel? Nee, geitje. Dit is allemaal bij elkaar gebracht door Hans. Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt.

0: What If I Never Get Over You? Van Lady Antebellum hier op Oog Radio. En wij gaan nu luisteren naar onze favoriete weerman. Johan Kamphuis hebben we namelijk aan de lijn. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Het zonnetje schijnt weer een beetje. En dat is wat mij betreft positief nieuws, Johan.
1: Klopt. Het is wisselend bewolkt. Passeert op dit moment een zwak storingje. Trekt zo Groningen binnen. Zou nog een enkel buitje uit kunnen vallen. Stelt weinig voor. Vanochtend is het wisselend bewolkt. Op dit moment is het 14 graden. En uiteindelijk loopt de temperatuur vandaag op naar een graad of 18. Ja, op dat enkele buitje na is het vanochtend droog. Maar vanmiddag komt een volgende storing opzetten vanaf de Noordzee. En met name in de loop van de middag, namiddag, begin van de avond, kunnen er opnieuw een paar buien gaan vallen. En tijdens die buien sluit ik een lokale donderklap niet helemaal uit. Verder staat er een matig windje uit het zuidwesten, windkracht 3 tot windkracht 4. Nou, die buien die verdwijnen vanavond en vannacht weer, klaart het op, koelt het af naar een graad of 10. Morgen begint de dag droog, glimpje van de zon, maar dat is allemaal van vrij korte duur, want een volgende storing ligt klaar, trekt in de loop van de ochtend ons gebied binnen. En dan is het de rest van de dag is er vaak bewolking, nog een enkel knipoogje van de zon, maar er gaan ook een paar buien of buitjes vallen. Aan de temperatuur verandert weinig, 17 of 18 graden. En op morgen komt de wind uit het zuidwesten en is matig windkracht 3 tot 4. Ja, de zomer wil nog niet echt op toeren komen. Ook donderdag niet. Het is wel een heel groot gedeelte van de dag droog, waarschijnlijk tot in de avond. Wisselend bewolkt, waarmee ik bedoel dat wolkenvelden, opklaringen elkaar afwisselen. Een spettenbuitje, nou, ik sluit hem niet helemaal uit, maar overwegend droog, dus tot in de avond en nacht. Dan gaat er weer wat lichte regen vallen als een warmtefrontje passeert. Het wordt 17 graden en er staat een matig windje uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Ja, de aanloop naar het weekend, vrijdag. Nou, dan vallen er een paar buien, buitjes. Ja, het is eigenlijk een vrij eentonig weerbericht. Iedere dag wel wat regen, ook vrijdag dus. Aan de temperatuur verandert weinig. Maar er gaat wel iets veranderen. Er gaat namelijk een hoge drukgebied boven Bretagne tot ontwikkeling komen. Die breidt zich uit richting de Noordzee en de Britse eilanden. En tijdens het weekend waarschijnlijk tot over onze omgeving. En dat betekent dat storingen op afstand gehouden worden. En voor het weekend resulteert dat in een overwegend of misschien wel helemaal droog weekend. Vooral zaterdag is er nog wel veel bewolking, 18 graden. Maar zondag zou het zonnetje een wat grotere rol moeten gaan spelen. Is het rustig weer en wordt het ook wat warmer met 21 of 22 graden. En misschien wordt het maandag zelfs nog wel een paar graadjes warmer.
0: Nou, dat is een mooi vooruitzicht.
1: Dacht ik ook.
0: Eventjes door de zure appel heen bijten en dan zijn we er weer. Lekker weer.
1: Ja, hoewel ik me wel afvraag of de zomer in juni echt helemaal op toeren gaat komen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Tenminste niet zo ver. Het lijkt erop dat het vanaf het weekend allemaal wat stabieler en wat warmer wordt.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen, Johan. Wij horen jou morgenochtend weer.
1: Morgenochtend weer. En ik wens Saar een hele mooie tijd in. Ja, ze gaat natuurlijk wel helemaal de verkeerde kant op. Maar ik wens het desalniettemin heel veel plezier.
2: Dankjewel, Johan. Heel erg bedankt. Fijne dag.
1: Laat maar een beetje Groningen zien daar in Amsterdam.
2: Oh, zeker. Dat komt helemaal goed.
1: Hoi, hoi.
2: Doei.

0: Gone, Gone, Gone van Teddy Swims, David Guetta en Tones and I. En wie straks ook Gone, Gone, Gone is Saar, helaas. Want de ochtendshow zit er helaas alweer op, de laatste voor Saar. Maar we hebben een hoop besproken, waaronder het volgende.
1: Op het Suikerunieterrein vond afgelopen zaterdag de 10e editie van het Penchak Silat Festival plaats. En dat is een zelfverdedigingskunst die hierdoor bij het grotere publiek bekend moet gaan staan.
0: En ook de fractie van de Partij van de Noord is teleurgesteld over het nieuws dat de nieuwe Visserbrug in Groningen pas op zijn vroegst eind 2027 wordt opgeleverd. Een verslaggever van ons is even langs gegaan, even polshoog te nemen. Wat is hier nou precies allemaal aan de hand? En dat kan je ook nog terugvinden op onze website. Ja, en de laatste uitzending van Saar.
2: Het memorabel moment.
1: Ja, ik vind het. Ik besef het nog niet helemaal.
0: Nee, hè? Ja.
2: Straks op de fiets.
1: Nee,
2: het
1: komt straks, kom ik alle tranen binnen. Nee, ik wil alle luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren naar mijn stem. Want je kan het natuurlijk ook gewoon uitzetten. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik hoop het niet. Heel erg bedankt daarvoor. En ik vond het super leuk om te doen. Ik heb heel veel geleerd. Heel erg bedankt aan Marlijn natuurlijk, mijn maatje dit hele jaar. En Hans, heel fijn dat jij mijn plek kan overnemen. Helaas geen vrouw. Ik was aan het strijden voor een vrouw, maar dat mocht niet baat. Dus als je nou een vrouw bent en luistert, kom naar de ochtendshow. Het is super leuk en je gaat er ontzettend veel leren.
0: Ja, je kan een mailtje sturen naar.
1: Er zijn genoeg plekken.
0: ochtendshow@radio.nl. Als het je interessant lijkt om ook onderdeel te zijn van ons team, dan moet je daar even een mailtje naar toe sturen met hey, ik ben dit en dat. En mij lijkt het hartstikke tof om onderdeel te zijn van het team.
2: En stuur natuurlijk ook een mailtje met je leukste herinneringen aan Saar. Want ze sturen ze gewoon door.
0: Kunnen we nog een in memoriam aflevering maken.
1: Ja, altijd leuk. Met heel zielige muziek eronder.
0: Precies.
1: Nou, ja, en dank voor het luisteren allemaal.
0: En Hans die gaat dus de plek overnemen van Saar.
2: Vanaf volgende week.
0: Ja.
2: Dus, heb je er zin in?
1: Niet luisteren dus.
0: Het NOS-journaal staat op de deur te kloppen. Dus wij gaan snel door naar de reclames en daarna het NOS-journaal.
1: Nee, wat zeggen we altijd?
0: Ciao.
1: Als laatste keer.
0: Ciao voor now.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
7: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
6: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
8: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
6: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Pom!
10: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
11: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

'cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith.

goud is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: OOGRADIO.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom.
5: Pom! Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: OOGRADIO.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
2: Alleen al voor de prijs.
1: Voor mij.
2: Ga je naar 50-50.
1: Voor jou.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

het naar keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Voor jou.
1: Ook voor Siebestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Volg Radio. Dit is Oog.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oké, okay, let's go.
5: Lieve kittetjes,
6: gaat ie weer.
7: 12 seconden ontspanning en het gestres gaat dan weer beginnen.
8: Jongen, zo doe je dat.
9: Toch maar helemaal.
7: Kom dan toch eens met dat kinderachtige gedoe.
8: Rot eens even een eind opzij, want wij komen eraan!
10: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
11: Oog Radio.
10: Oog Radio.

0: moet je ermee, hè? Als zij de hele tijd wil feesten. En jij wil gewoon even rustig op die bank zitten. Wat doe je dan? Ik zie Kampio, kijk.
1: Een show van maken.
0: Jij wil gewoon even met die hand in je broek, even televisie kijken. Ja, zoals Al Bundy natuurlijk altijd doet.
1: Oh ja, ja.
0: En dan wil zijn vrouw die wil binnen bijten. Ja, ik vind dat zo grappig dat Married with Children weer op Veronica te zien is. En dan heb ik daar af en toe dan toch even naartoe. Dan denk ik zo van, nou, even een afleveringetje kijken. Zit er meteen weer helemaal in. Ik vind dat zo grappig. En met Party All The Time is je avond hier op Oog Radio begonnen. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: Mijn naam is Arjan.
2: En ik ben Indra. En vandaag is het 9 juni. Het is de dag dat politieactie van gisteravond Loos Alarm bleek te zijn. Gisteren werd de Zaag-Muldersweg afgesloten voor grote politieactie.
0: Oh ja.
2: Er kwamen meerdere politieeenheden, waaronder dienst speciale interventie. In een actie dat een melding was over een dreigende situatie. Nou, omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Omwoningen en woningen werden doorzocht. Na onderzoek trof de politie geen verdachte aan. Vandaag werd dus duidelijk gemaakt dat de actie dus een valse melding was.
1: Ja, en nu schijnt het dus vandaag opnieuw een melding te zijn geweest van een brand in datzelfde huis.
0: Hè?
1: Ja.
0: Oh
1: ja?
0: En er was ook geen brand?
1: Nee, er was ook geen brand.
0: Oh. Nou, dan mogen ze er wel even achter komen wie daar steeds dan belt.
2: Ja, wie zit met die meldingen te maken?
0: Dat zijn toch geen grappen dus?
1: En kijk, ik woon hier vlakbij. Ja. Het was me ook een partij hoeveelheid politie in de wijk.
2: Ik zag het op TikTok, ja, er waren een hele stoet aan agenten met schilden. Ja, normaal.
1: En continu motoren van de politie en zo. En,
0: ja.
1: Wauw.
2: Ja, bizar.
1: Ja.
0: Nou, dan worden ze niet vrolijk als die op het bureau moet verschijnen.
1: Nee.
2: Nou, het is ook de dag dat vandaag eindelijk duidelijk werd gemaakt dat de grote popzaal bij het hoofdstation er waarschijnlijk niet gaat komen. Er rijst meteen de vraag op van nou, wat er dan wel gaat komen met wat met de ruimte gebeurd moet worden. Voelt wel dat de gemeente alvast vooruitkijkt en onderzoekt of de plek nodig is voor een of de plek nodig is voor toekomstige uitbreiding van het spoor en het openbaar vervoer. De partij stelt daar morgen vragen over aan het college.
0: Ja, nou ja,
1: want nu er is nu afgesproken dat de Oosterpoort uitbreidt.
0: Ja, daar is blijkbaar toch ruimte om dat te doen. Ik denk qua locatie, dat is een iconische locatie natuurlijk. Ja. Dus hou het mooi daar.
1: Precies.
0: Ik snap ook wel dat twee locaties, dat wel minstens dubbel zo duur is om dat een beetje draaiende te houden.
1: Ja.
0: Dus dat het een goede keuze is om gewoon voor de oorspronkelijke locatie te gaan.
1: Ja, toch?
0: Ik weet nog niet helemaal zeker hoe ze dat dan doen. Want aangezien het aantal vierkante meters dat eerst niet past en nu het blijkbaar wel. Dus hoe dat dan uit gaat zien, dat weet ik ook niet.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Dus de bewoners aan de achterkant, misschien bent u uw huis niet veilig.
1: Of gaan ze de grond in?
0: Nou, dat zou wel lekker zijn, dat je zo'n echte kelder hebt, zoals bij Vera. Dat je naar beneden kan. Nou,
1: maar daar zit nu toch die parkeergarage?
0: Ja, nou ja, dat klopt. Dat is
1: nou, dan maar niet meer.
0: Nee, dat dan niet.
2: Dat houdt het gewoon mooi op. Het is toch nog een beetje dierennieuws. Want het is ook vandaag de dag dat leerlingen van de basisschool de Bijenkorf de eerste schop in de grond zetten voor de aanleiding van glasvezel in Bijen. De werkzaamheden duren tot het eind van het jaar. Daarna volgen Noorddijk, Leeuwenborg en ook de binnenstad. Inmiddels zijn er zo'n 55.000 adressen in Groningen aangesloten op het glasvezelnetwerk. KPN vervangt daarmee de stap voor stap een verouderd kopernetwerk.
0: Ja, heel Groningen, behalve mijn fucking flat.
1: Bij mij is het ook... Ik heb een pieletje in huis.
0: Ja, een pieletje. Nou, bij mij steekt dat pieletje nog gewoon buiten uit de stoep.
1: Dat was bij mij dus ook heel lang zo. En ik was toevallige dag thuis. Twee mannen die bellen aan. Wij zijn van KPN, we komen even uw pilletje doorsteken naar binnen. Toen dacht ik, op je hoede zijn.
0: Ja.
1: Doe maar. Dus ik heb hem met de handen over elkaar op een stoeltje bijgezeten. Kijken wat ze ik wil niet dat ze... Oh,
0: nee.
1: Ja, maar we moeten in dit kastje ook even kijken. Ja. En dan, nee.
2: Zo pakken ze je.
1: Ja, precies.
0: Zo pakken ze je. Nee, bij mij gaat die draad nog lang niet boven. Want ik denk dat ze dan door al die meterkasten van al die mensen naar boven moeten. Dus ik denk dat ze het, toen ze daar helemaal aankwamen, dat ze hem opgegeven.
1: Kak, het is een flat. Ja.

0: En zo meteen vragen en je reis.
1: Het is wel 7 weken geleden of zo, toch?
0: 7 weken geleden. Christus, jongen. Eerst gaan we naar het wijsje van deze week. Collins Obinna Chibueze. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Artiestennaam Shabuzi. Die is al langer bezig dan je misschien zou denken. In 2014 kwam zijn eerste single uit. In 2018 was hij te horen op de soundtrack van Into the Spider-Verse. En in 2024 had hij zijn eerste nummer 1 in te pakken met A Bar Song Tipsy. En nu heeft hij een nieuwe single waarin hij zijn Virginiaanse country en Americana roots laat horen. En alleen de titel die verraadt het al, want Cowgirl, dat is het wijsje van deze week.
2: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
3: Als Jan nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.

0: Calvin Harris. Satisfy. En daarvoor het wijsje van deze week. Shaboozy en Cowgirl. En daarmee is het 20 over 6 geworden op je radio. En hij is back. The myth. The legend. 7 maanden onderweg.
1: En toch, volgens mij was het 6 of 7 weken geleden.
0: Oh, weken. Ja. Hoe heb je het gehad? Hoe was het? Hoe liggen de steeds erbij?
1: Nou.
0: Voor een witte man zoals jij. Veilig nee, waarschijnlijk.
1: Maar, ja, nee, voor mij is het prima. Maar mij viel dus op de intense haat voor hun president.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja. Ja. Ik ben naar. Ik begon in Chicago. Is natuurlijk een vrij democratische stad. Mm-hmm. Maar er ging echt overal fuck Trump. En. No Kings rally. En. Mensen met gekleurd haar en dergelijke. Mm-hmm. Ik vond het heel opvallend dat iedereen maar het gesprek die ook aanging. Dat was ook iedereen die zei van, oh, sorry about our president. En, zelfs even later, toen ik iets zuidelijker ging naar Indiana. Dat is wel een redelijk rode staat. Maar wel Indianapolis is dan ook wel weer een blauwe stad. Mm-hmm. Ook in die rode omliggende counties, zeg maar. Ook allemaal sorry voor our president.
0: Wauw.

0: gewoon een hele schaamte. Gewoon,
1: ja, echt. Ja, ze schamen zich kapot voor die kerel.
0: Jemig.
2: En terecht. Maar,
1: ja. Ik sprak ook met eentje die zichzelf dan heel links noemt. Nou ja, daar natuurlijk afwachten hoe links is daar links. Mm-hmm. Maar goed. En die zei, ja, maar ik wil ook niet voor de Democraten stemmen.
2: Mm.
1: Nee, maar daar ben je nu voorbij. Ja. Je moet nu tegen hem stemmen.
2: Ja.
1: Als je nu niet tegen hem stemt, mag je nooit weer stemmen.
2: Hey.
1: Want als hij in november wint, dan is het klaar.
2: Ja.
1: Dan schrapt hij gewoon de verdere verkiezingen.
2: Ja, maar heb je het idee dat wel een beetje...
1: Weet ik niet, ik hoop het. Maar kijk, bij die ene wel, maar ik weet niet hoe dat bij de rest zit. En, joh, je moet.
2: Ja, please, man. Ja. Ga naar die... Ja, we kunnen dat vanaf hier niet zeggen. Hey. Maar dat is wat... Van, ga toch alsjeblieft naar die stembussen. Dit is het enige moment nog voor je.
1: Ja.
2: Ja, gebeurt het nu niet meer. Dan is het gewoon echt wel klaar met jullie. Ja. Dat hangt wel echt rond. Want ik zag gisteren een item van Eén Vandaag nog op tv.
1: Ja.
2: En dat ging over alle Amerikanen die dus ook het land er zijn ontvlucht. En die wonen nu hier. Dat waren meerdere vrouwen. En die zijn hier komen wonen. Want die zeiden van ja, het is echt gekke huis daar. En ze willen dat niet meer.
1: Nee, ja, dat is het een beetje. De president die is knettergek. Maar ik merk wel dat juist de bevolking veel meer eensgezind is tegen hem.
2: Mm-hmm.
1: Dat zie je veel meer dan... Ik ben daar niet voor het eerst geweest.
2: Nee.
1: Maar het is nu wel voor het eerst dat ik geen vlaggen van Trump heb gezien. In al mijn jaren dat ik daar geweest ben, maar niks uit welke stad ik kwam, altijd had je wel ergens iets pro-Trumperigs.
2: Ja.
1: En dat heb je nu niet meer.
2: Nee, nu je het zegt, vlak voordat... Wanneer was ik nou? Ik denk 2 jaar geleden. Dat was nog voordat hij opnieuw verkozen werd. Toen hoorde je, als je mensen sprak in die winkels, vooral die ondernemers.
1: Ja.
2: Die hadden nog wel zoiets van, ja, Trump die gaat dat straks allemaal voor ons oplossen.
1: Ja.
2: Maar die zijn denk ik wel echt van een koude kermis thuisgekomen.
1: Ja.
2: Want die Trump, ik hoop dat ze nu eindelijk echt eens een keer door is gedrongen dat Trump er niet voor hen is. Maar vooral om zichzelf te verrijken. En dat er... voor hen en voor die boeren, die dus ook enorm afhankelijk zijn van al die werkers uit Zuid-Amerika.
1: Maar wat moeten ze dan? Wat moeten ze stemmen?
2: Nee, maar dat is. Zij moeten zich over hun eigen trots heen durven zetten. Dan maar een keer democratisch. En dan moeten zij dat maar even 4 jaar uitzetten.
1: Ja.
2: Want dit wil je echt niet voor altijd of nog eens een keer 4 jaar. Want daar word je helemaal niet goed van.
1: Ja. Maar goed, er was meer dan politiek. Hè?
2: Ja, ben je bij de Indy 500 geweest? Hoe was dat?
1: Dat moet bovenaan iedereen's bucketlist komen te staan.
2: Ja, was dat zo leuk?
1: Nee, direct. Open een spaarrekening, start daar al je geld op... totdat je genoeg hebt en ga daarheen.
2: Ja, hè?
1: Wauw. Ja,
2: wat was nou echt zo het allertofste? Ja, ik weet, ze zijn zo goed in entertainment als je daar bent.
1: Ja, maar het is de hele ervaring, Danny. Het is kijk... Die race is op zondag. Maar de vrije trainingen en de kwalificatie is al de 2 weken ervoor. Dus je hebt helemaal een opbouw. En ik had een gewoon kaartje voor alle vrije trainingen plus kwalificaties. Daar kon je gewoon, was 1 kaartje, kon ik gewoon nemen. En dan kon ik elke dag terecht.
2: Heb je dat ook gedaan?
1: Heb ik gedaan. En het was helemaal niet zo duur. Dus €150 voor, volgens mij in totaal... 8 of 9 dagen dat ik naar de vrije trainingen en kwalificaties kon.
2: Oh. Ja.
1: En dan sta je dus gewoon in de garage naast die coureurs.
2: Nee.
1: Ik stond in de pitstraat. Dat die monteurs naar me toe komen van... het is vrije training, maar doet er even een stapje achteruit. Want hij komt binnen, dan wisselen we zijn banden even. En dan rijdt hij door en dan kan je weer hier staan.
2: Wow. Ja. Dat is hier in Nederland heb ik dat nooit gehoord.
1: Nee, het is van de zotte. Dat is
2: prachtig.
1: Ik stond er op een gegeven moment dan bij de Nederlandse coureur... gewoon even kijken van hoe het was. En komt zijn vader eraan lopen. Hij zegt, of wil je er even met de auto op de foto? Ik zei, nou, dat hoeft niet. Maar vervolgens gaan we wel even gewoon in gesprek. En probeer het eens bij de Formule 1 en even Jos Verstappen spreken.
2: Och, Jos.
1: Tegen 100 jaar.
2: Nee.
1: En nu sta je gewoon 1-op-1 met elkaar even te babbelen.
2: Ja. Dat is vet.
1: En uiteindelijk loopt dat naar de zondag. Daar moest ik wel een apart kaartje verkopen. En dan zit je gewoon met 350.000 Amerikanen in zo'n, op zo'n circuit. En vanaf het begint al met dat de hekken opengaan. Dat gebeurt met 's ochtends om 6 uur een kanon, vuurwerk. dan gaan de hekken open. Nou, ik had het zo gepland dat ik precies om 6 uur de parkeerplaats op kon rijden. Ongeveer. Ik dacht, nou, 5 minuten eerder, 5 minuten later. Maakt me niet zoveel uit. Dus ik sta daar op die parkeerplaats en ik zie precies dat vuurwerk en alles. En naast mij hoor ik, pst, de eerste pilletjes op. 'S morgens om 6 uur.
3: Ja.
1: En de barbecue's al aan. En alle...
3: Wat heerlijk.
2: Heb je iets van de barbecue gehad ook?
1: Wat zei?
2: Heb je iets van de barbecue gehad?
1: Nee. Dat zijn dan groepjes waar je, hè, als je je maar tegenaan bemoeit,
2: Mag
1: je heus wel, maar ik heb maar geen zin in.
2: Snap.
1: Ik dacht, ik wil gewoon daarheen. Want ik had ook geen idee hoe lang het lopen was.
2: Ja.
1: Nou, uiteindelijk bleek het een half uur lopen nog.
2: Ja. En
1: ja, dan ja, vanaf 9 uur 's ochtends tot aan 5 uur 's avonds is er gewoon entertainment.
2: Ja.
1: Gewoon uitgestippeld. En met natuurlijk eigenlijk als hoogtepunt dat tussen 12 en 1, dat de nou ja... Er zijn wel 6 verschillende personen die zeggen dat God bless America.
2: Ja,
1: en America, greatest country on earth. En
2: het
1: volkslied.
2: Het volkslied, precies.
1: Ik had ook mijn telefoon, de camera draaien. Ook precies op het goede moment en alles. Oh, wauw. Ja, en dan begint zo'n race. En uiteindelijk blijkt het de allerbeste finish ooit te zijn geweest.
2: Ja.
1: In 110 jaar geschiedenis.
2: Nee, oh joh, en dat heb je allemaal vastgelegd.
1: Hoe bedoel je?
2: Dat heb jij allemaal op video vastgelegd. Dus.
1: De finish? Nee, dat niet. Nee, maar ik bedoel, het volkslied is zo wel. Maar na de race, dat ga ik niet helemaal vastleggen. Dat is wel op televisie. Die opname kijk ik wel terug.
2: Ah, leuk man. Nou, misschien vertel zo nog meer. Of

0: Kylie.
1: Oh ja.
0: En die wordt ook wel vaker gecoverd. Maar Jokero die vind ik persoonlijk stiekem eigenlijk nog wel leuker. En nu ben ik mijn platenkoffer jingle kwijt.
1: Oei, oei, oei, oei, oei.
0: Maar ik heb hem gevonden, ik heb hem gevonden. Dus daar gaan we. Ja.
1: Ik heb de map er weer bij gehouden.

0: cd'tjes elk. En ik gooi een balletje in het rad en dan mag Imbra.
1: Wat wordt het? Zou het weer Jan Smit zijn?
0: Ik hoop het toch niet.
1: Wat is het?
0: Nee, je moet ver weg.
1: 29.
0: Ja, 29.
1: 1, 2,
0: zwart.
1: 4, 5.
0: Er zijn trouwens die cd's van jou, de termieten die vreten ze op. Want die komen steeds van die zwarte gaten onderin.
2: Misschien moeten we een keer...
1: Oké, we hebben een feestkoffer.
0: Oh, dat is al erin.
2: Oh, Baja Beach Club. Oh, dat past wel bij het weer. Oh, nee.
0: Nou ja, we moeten het, misschien helpt het om het weer terug te krijgen. Want richting het weekend wordt het weer beter. Hè? Dus ik vind die Baja Beach Club...
1: Even kijken, ik zie hier Beatles en Shaggy. Ik zie hier Let It Be Me.
2: Oh, dit is ook weer mashups.
0: Mashups?
1: Oh. Ja. Hebben jullie een voorkeur? Ik zit even te zoeken. Hebben jullie eentje die jullie leuk vinden? Even kijken.
0: Nou, Kampi die kent al die mashups, dus daar zit wel vast wel wat vets bij. Ik zie ook... Wat is dat? Pretty Fly For? Nou.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Nou. Pretty Fly.
2: Nummertje 8.
0: Bittersweet of your...
2: Nee, of
1: zullen we Eminem en Queen We Will Rock You doen?
0: Love is my woom woom game. We will rock you. Sexy lady satisfaction. Satisfaction in the club. Ik hoop dat hij...
2: Oh, nummer 13 is ook leuk.
1: Doen we lekker nummer 13.
2: Ja, dat is verrassend leuk. Het is echt verrassend leuk.
0: Oh, die hebben al een keer gedraaid.
2: Ja? Oké. Okay. Ja. Oh.
0: Pieter Post en Tiësto.
1: Ja. Ik ken die niet.
0: Want ik heb deze steen hebben we een keer gehad.
2: Ja.
0: Oh, nu heb ik de pitch omhoog gedraaid. Oh, dat is niet de bedoeling. Dus kies even een andere.
1: Oké, zullen we dan nummer 7 doen?
2: Oh, jij wil graag 7.
1: Eminem en Queen, dat kan geen slechte mashup zijn.
0: Nou, we gaan hem proberen.

0: Oh, dat is ook het einde dan. Ja. Nou, ik vond het zeker geen slechte mashup. Ik vind hem wel vet. Wou ik alleen nog even die 14, want ik zie hier hele grappige, volgens mij, Enya en...
1: Prodigy.
0: The Prodigy.
1: Ja. Ja. Smack my bitch up.
0: Heel benieuwd hoe dat dan gemixt is, hoe Enya daarin zit. Wat Enya dan zingt. Oh! Ja. Oh, oh, dat is vet. Wow. Oh, hier wil ik wel een kopietje van.
2: Gaan we deze even aan laten staan, of...
0: Uit
3: de platen komen.
0: Ah, nou, onthoud hem anders even. Dan zet ik hem sowieso op de playlist. Gewoon. Deze is wel de moeite waard om gewoon echt even te draaien.
2: Dat is goed.
0: Ik
2: zou even een notitie maken.
0: Ja, modder vet.
1: Goed. Time warp
0: complete. Ready for track. Ja, laten we daar eens even naartoe gaan, naar de 90s. Het jaar 1998, om precies te zijn. Met twee platen. Liquido Narcotic. Een paar goede gitaren en daarna nog even een WK-plaatje. Ja. Dario G en Carnaval de Paris van het WK 98.
1: Ja!
0: Ja, wat is het anthem van dit jaar? Ik heb nog helemaal niks gehoord waarvan ik zeg van dit is het officiële WK-anthem van dit jaar. In die jaren in de 90's en zo had je allemaal van die toffe platen.
2: Gaat Shakira niet een nieuwe maken? Voor het WK?
0: Oh ja, nou, dat zou wel heel tof zijn.
2: Ik dacht dat ik daar iets van gehoord had, dat dat... Dat zij weer bezig was.
1: Ja. Scoort Shakira met Dai Dai de nieuwe Waka Waka.
0: Oh, ja echt joh, is dat het? Nou, dat moeten we zomaar even opzoeken. Eerst, ik heb geen 90s jingle.

0: Heeft iemand zich nog ergens aan geërgerd?
1: Hij zo geërgerd. Niet normaal. Chagrijnig ook, ja? Hele week al. Nee, nou, ik moet zeggen, het valt best mee. Maar ik heb wel een ergernis. Ik was afgelopen zaterdag was ik bij de K3 Originals Tour.
2: Zei je nou zaterdag of zaterdag?
1: Ik zei zaterdag, maar misschien versprak ik me een beetje.
0: Maar hij zat er wel.
1: Nee, prima.
2: Erbij.
1: Ik moest helaas nog autorijden, helaas. Ik was niet zat zaterdag. Was het maar zo'n feest. Nee, ik was daar en het was echt heel erg leuk. Mensen van K3 hebben een hele mooie show neergezet. En er waren ook heel veel mensen gewoon van mijn leeftijd en ouder. Dus gewoon 23 en ouder.
0: Ja, tuurlijk.
1: Waren daar gewoon...
0: voornamelijk die, want dit zijn jullie originals.
2: Ja, dit is niet voor kinderen.
1: Nee. Maar de enige kleuters / kinderen die gewoon naast mij zaten... waren van die 15-jarige mensen die naast mij zaten. Die waren gewoon de hele show aan het schreeuwen. En kijk, in principe is dat helemaal prima. Maar niet als het in mijn oor is. Dus ik had geen oordopjes mee, maar ik had echt wel spijt. Ik had gewoon graag toch oordopjes op willen doen. Nou ja, weet je, kan gebeuren. Ik hoop je helemaal trillen van de woede. Dit is een herkenbaar verhaal.
2: Ja, ja, dat, ja, maar, ja. Pubers.
0: Ja. Dat doet ook zo zeer aan je oren.
2: Ja, poes niet.
0: Nee, waarom moet dat ook? De hele, zeg maar, non-stop dat gegil. Ik bedoel, daar hoor je toch helemaal niks meer van dat concert?
1: Ik moet zeggen, ik was uiteindelijk gewoon met mijn rug gewoon gedraaid naar ze. Ik was zo min mogelijk. Nou goed, maar het was verder een hele leuke show. En ik wil echt niet dat een mopper komt daar in het publiek zitten. Dat was ook helemaal niet het geval. Maar ik wou het wel even benoemen. Van, dus normaal. Ja. Stop eens met schreeuwen, man.
0: Ja, maar dat is hoe die concerten tegenwoordig gekeken worden. Hè. Als er nog telefoons toegelaten worden, dan is het de telefoon aan. En gillen maar. Dan denk ik van, ga dan thuis je dat concert kijken. En, ja, ik ben heel erg voor die artiesten die gewoon echt zeggen van, ja, zo de bitte maar op als je je telefoon op mij richt. Want man.
1: Ja, ik snap ook niet zo goed van die mensen die dan die hele show dan gewoon filmen. En dat dan allemaal in hun verhalen zetten op
0: hey,
1: social media.
0: Bedoel ik.
1: En dan moet ik daar 100 keer klikken als een cookie-clicker speel door die verhalen heen te skippen.
0: Ja, maar je hebt dan ook helemaal niks meegekregen van het echte concert. Want je hebt hem door je telefoon gekeken. Dus je kon je net zo goed thuis blijven. En dan
2: kijk,
0: al die...
2: Een kiekje nemen kan
0: tuurlijk,
2: ik
0: maar, tuurlijk.
2: Maar, zo'n... Dit,
0: ja. Maar zo je concert, houd toch op.
1: Kijk, ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik ook foto's gemaakt heb. Ik heb gewoon ook allemaal foto's
0: dat
1: gemaakt.
0: Mag, dat mag natuurlijk en een paar filmpjes. Ja. Maar sommigen die nemen er een concert op. Dat is toch vreselijk?
1: Ja, ook gelijk heel je opslagruimte voor als je naar een concert gaat. Maar verder, het was echt een hele leuke show. En ze hebben het echt heel erg leuk gedaan.
0: Ja,
1: en,
0: waren ze fit? Konden ze alle dansjes? Waren ze soepel?
1: Zeker. En het ding is ook, ze zijn natuurlijk ook 25 jaar later... nadat ze voor het laatst hadden opgetreden samen.
2: Oh, yeah.
1: Maar ze klonken allemaal nog hartstikke leuk en blij. En gewoon hetzelfde als hoe ze vroeger klonken. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Dus ja... Nee, het was gewoon een hele mooie show.
0: Was je trouwens bij de allerlaatste? Of,
1: nee, de ene laatste was het.
0: Oh, de ene laatste. Ja, want ik zag dat er nog beelden waren van de allerlaatste.
1: Ja, dat was zondag. Ik was er zaterdag.
2: Zaterdag?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Jij nog iets?
2: Nee.
0: Ook niet een Amerikaanse ergernisje?
2: Nee.
0: Iets meegemaakt?
2: Nou.
1: Heb je last van jetlag?
2: Nou nee, het is inmiddels anderhalf week geleden. Dus,
1: okay.
2: Klein ergernisje. Als je daar aan de bar eet, krijg je er dus geen groente bij je vreten. Dan krijg je drie worteltjes en een bleekselderij.
0: Nou, dat is nog meer dan bij sommige restaurants hier, zeg.
2: Ja, maar
0: ga eens een keer naar Loetje, dan krijg je een biefstuk voor €35 in een bord soep.
2: Witbrood. 2,5 week zit ik daar. Ik wil wel een beetje groente.
0: Ja, nee, natuurlijk. Nou,
2: over witbrood gesproken. Ik kocht daar in de eerste week, wat zal het zijn? 14 mei kocht ik een brood. En na 3 dagen dacht ik, oh, is het eigenlijk nog wel goed? En toen keek ik erop, houdbaar tot 1 juni.
0: Wat?
2: Ruim 2 weken.
0: En er zat nog geen schimmel op.
2: Nee, het, was gewoon... het is gewoon ruim 2 weken goed.
1: Maar dat is gewoon alleen maar suiker in de verpakking. Dat is gewoon helemaal niet... dat je dat brood mag noemen is...
0: Maar ik vind die broden duur daar. Dat is, is toch...
2: Ja,
0: maar zelfs die goedkoop... En dan heb je nog niet eens een vers brood. Maar dan is het gewoon uit het schap.
2: Ja, precies.
0: Zeg maar, wat hier voor de 99 cent ligt. Dat is daar voor $4-5. Ja. Het is zo pijnlijk.
2: Nou staat de dollar ook wel heel slecht. Dus het komt ongeveer overeen.
0: Ja, maar die broden die worden toch gewoon daar ter plekke gemaakt.
2: Ja.
0: Dus het is... En dat,
2: ja,
0: dat
2: maar ik verbaas mij erover dat het bijna, gewoon bijna 3 weken houdbaar is.
0: Ja, dat moet je hier in Nederland niet proberen, nee.
2: Nee, het was langer houdbaar dan dat mijn hele reis duurde.
0: Ja. Oh ja. Dus je hebt het brood nu thuis nog.
2: Nee, ik durf het toch niet aan na 4 dagen. Dan denk ik, ja, ik weet het niet. Ja. Voor chemische meuk zit daar wel niet allemaal in. Nou ja, goed.
0: Preservatives. Ja, jongens.
2: Tot zover.
0: Ja, zijn we bij het einde van de show aangekomen. Dus nog 1 taak te gaan. Het draaien van een turn op de bass knijter. Beuker. Wat jij wil. Want ik zie hier de jongens van Megabeat, Megachoice klaarstaan. De platenspelers zijn opgepoetst. Er wordt nog wat gesmeerd. Ik zie tape aan het plafond. Dus dat betekent dat zometeen de lichten hieruit gaan. En de disco lights weer aan kunnen. Er staat een goede groene fles op. Dus... ja, alcohol. Oh, ja, de LP'tjes worden gesmeerd.
1: Ook nog gedronken.
0: Nog een voorbeeld van een goede plaat die voorbij komt in het komende uur. Of waar starten jullie mee? Dikke Mix.
3: Een goede bonsai classic.
2: Een bonsai classic.
0: Een bonsai classic.
2: Nou
0: straks bonsai. Het is allemaal BBB. Dus beginnen wij met turn op de bass. En dat is deze week 808 State. En van...
2: Cubic.
0: Cubic.
3: Yes. Very
0: good. Okay. Spreek ik er goed uit, Cubic?
3: Ja,
0: yeah,
3: Cubic.
0: Oké. Okay. Dan, dan is dat de plaat. Nou, have fun.
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Nou, dat denk ik. Nee, de komende 2 weken zijn we er dus niet.
2: Tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. The dance that never stops.

0: Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 1932 in Groningen.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.
8: Okay, party people in the house.
9: It's time for
10: Funky Fresh Beats!
11: Club, techno, tech house, and trance.
12: Back in time with a house classic.
13: The party choice and the new dance choice.
14: The best house tracks of this month.
15: Aw, it's getting kind of funky up in here.
16: This is Mega Choice Dance Radio.
17: Turn your radio louder and listen to the house sound now.
18: Here comes the break. With DJ Joshua and Eric So Fine.

0: Ook The Lazy Hideaway. Of had je Runaway? Destijds de jaren 90 ook een grote hit.
1: Ja, zeker een grote hit.
0: En in de muzikale blender gestopt door Nari en Paolo Nee. En Nee, daar schrijf je N-H-E. En de plaat heette Runaway. En zo werd het 12 minuten over 7 op 9 juni 2026. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Mega Choice op Hoog Radio. Je wekelijkse portie house, dance, trance, drum and bass, melodic house en ook zometeen soulful house. En ook Belgische techno van het Bonsai label.
1: Yes!
0: De classic van vanavond, dat zometeen.
1: Yes!
0: En ook een het laatste nieuws. Wat is er allemaal gebeurd? Er is een hoop gebeurd. En natuurlijk ook de Party Joys, de feesten die binnenkort losbarsten hier in Groningen. En ook een lekkere, stevige Dance Joys, een plaat die we vorige week hebben gedraaid. Mm-hmm. Van zoiets hadden van, ach, wat is dit toch een geweldige plaat. Die gaan we eens even een extra in het zonnetje zetten door me als...

0: En dan zie je de regen. Maar ja, hier op de radio schijnt het zonnetje. Met onze grote vriend.
1: Steeds weer.
0: From the USA. Over een heerlijke plaats. Dit is Depression, de main mix in...

0: Depression. Als je deze plaat hoort, dan verdwijnt je depression als sneeuw voor de zon. Exclusieve muziek hier. Want ik kom pas volgende maand uit.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je hoort er weer exclusief in Mega Choice.
2: Ogadio.
0: Stay Seeker. Ach, wat die platen die blijven gewoon goed, hè? Ongelooflijk. Maar goed, tijd voor nieuws.
1: Ja, meneer Afrojack Day en de Gumball 3000 Rally mee. Dat reist namelijk de bolides van Miami naar Mexico stad. Wat een tricky stukje trouwens, naar Mexico stad.
0: Ja.
1: Naar de eigen zeggen is een ernstig ongeluk ontsnapt. Onderweg kwam een metalen object in de voorruit terecht. Ja, een klein stukje erin hoor. Maar de DJ zat toevallig op de passagiersstoel. Hiervan de beelden kan je vinden op de Instagram-pagina. Soms stuurt hij het leven en herinneringen en heel veel geluk om hier te zijn. En gezegend met je familie. Gezegend met vrienden en gezegend met een... Met de remmen, zeg maar, raakte niemand gewond tijdens deze incident. Ja, ik zag het even, filmpje ook even voorbij komen. Het, ja, dat was niet een klein stukje metaal.
0: Nee, dat was een stuk metaal. Ja, hoe het gebeurde, dat laat het filmpje niet zien.
1: Nee.
0: Maar er zit al een behoorlijk stuk metaal door de voorruit. Ja, je zal erop de snelweg rijden met tegen de 200 en zo'n ding komt je voorruit er binnen. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Ja, dan schrik je toch wel even en ben je blij dat het nog goed is afgelopen. Dus. Maar goed. Gelukkig voor Mr. Afrojack. En zometeen de House Classic van vanavond. We gaan weer back in time. Gaan we weer richting de jaren 90? Of gaan we eerder terug, Erik?
1: Ja,
0: wat heb je uit de platenkast getrokken?
1: Iets stevigs.
0: Iets stevigs, kijk.
1: Yes.
0: Wat er is, hoor je zo. Maar nu eerst Pole Position en Touch Me.

0: Een lekker dansvloerplaatje.
1: Heerlijk dit, jongens.
0: Pole Position, een duo uit Barcelona. En een van die leden is een oud Formule 1-coureur.
1: Oh, serieus?
0: Ja, die heeft de overstap gemaakt naar fulltime muziekproducent. En hij heeft gereisd waar Max Verstappen nu bij zit.
1: Bij Red Bull.
0: Bij dat wel bekende energydrankje, inderdaad.
1: Red Bull en,
0: maar goed, dat is wel heel lang geleden. Want,
1: Monster, we hebben nog meer.
0: Ja, inderdaad. Ga eens maar door. Maar deze artiest, Jamie Alguersuari. Ja, auto Formule 1-coureur. Het zegt maar niks. En ik kijk een behoorlijk tijdje Formule 1. Maar goed, wel grappig. Vaak heb je
1: reserverijder kan.
0: Reserverijder, ja, zou misschien kunnen. Of dat hij onder contract stond voor dat Formule 1-team. Maar goed, goede stap. Als je zulke platen kan maken.
1: Absoluut.
0: En de plaat heette Touch Me. En zo werd het tijd voor de House Classic van vanavond. Het wordt techno, geloof ik.
1: Nou, het is niet helemaal techno. Nee? Het is een beetje,
0: Maar het platenlabel staat wel bekend als...
1: Een beetje cybertrance sound.
0: Cybertrance.
1: Ja, cybertrance-achtig heet het een beetje. Daarom heet de plaat ook cybertrance, zo heet de titel. Ja, een bekend is Belgisch platenlabel. Bekend uit Antwerpen natuurlijk. Het bekende label Bonsai, opgericht in 1992. Ging failliet in 2003. En werd weer overgenomen door een sublabel genaamd Lightning Records. En echt de moederbedrijf ging kapot. Ze bestaan nog steeds, dus ze zijn nog steeds aan het voortzetten.
0: Kijk.
1: Heel veel grote platen zijn erop uitgebracht. Ik dacht, ik kwam even niet op die plaat. First Rebirth is daar ook op uitgebracht, die bekende plaat.
0: Jones en Stevenson?
1: Ja, Jones en Stevenson, de First Rebirth. Ook een dikke trackplaat. Nou, deze plaat is ook een van de dikke platen. Christopher Vervoegen en David Brands. En Georgie de Wind en Peter Schiet... Katke, hoe je het uitspreekt.
0: Het gaat wel, hè?
1: Vierde mensen dus, ofwel 1994 kwam deze plaat uit. Onder de naam, Blue Alphabet. Ik heb het even opgezocht, ik kan niet de naam vinden wat Blue Alphabet precies inhoudt. Maar ja, het is een beetje een energieke, trance plaat met een beetje cyberachtige trance invloeden. Lekkere opbouw erin. En ja, het is gewoon een banger gewoon onder dat label. Dus als je deze in je bezit hebt, dan mag je zeker wel noemen dat het een pareltje is van Bonsai.
0: Dan moet je die plaat gewoon koesteren. Gewoon in een hoes. Goed bewaren.
1: Ja, heb ik ook. Ik heb ook netjes in de hoes. Dus Blue Alphabet, Cybertrance is de classic.
2: Mega Classic.

0: Alphabet en Cybertrends, de classic van deze week.
1: Inderdaad. Uit België. Legendarische Bonsai Records label. En het label dat bestaat nog steeds. Dus.
0: Yes.
1: Misschien dat binnenkort wel wat nieuwe platen van Bonsai kunnen draaien.
0: Nou, dat kan. Ja, ik koop geen vinyl meer. Dus van,
1: ook niet dat ze digitaal...
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik vind het leuk om platen te draaien.
1: Ja, dat heeft natuurlijk zijn charme natuurlijk. Hè. Dat warme geluid van vinyl. Er gaat niks boven dat krakend vinyl van...
0: Dat is wel.
1: Lekkere houseplaten. En zometeen de Party Choice. Welke feesten barsten binnenkort weer los hier in Groningen. Je hoort het zometeen.

0: Funky House op de radio in Mega Joyce.
1: Kill the bass.
0: En een vleugje Garage.
1: Kill the bass.
0: Darius Sorosian. En Mellow Bomb. En de plaat heet Party People. En we draaien hier de Basement Mix. Het overzicht van alle platen die we draaien kan je binnenkort terugvinden op onze Spotify playlist. En die vind je op megachoice.nl.
2: It's time for the party choice.
0: Het is 6 minuten over 7:30. Tijd voor de party choice.
3: Ja, eind mei is altijd weer de tijd voor om sunset sessions te doen. En dat is alweer gewoon de 12 juni vrijdag gewoon.
0: Ik wil zeggen, we zitten inmiddels alweer in juni.
3: Maar vanaf eind mei bekomt de sunset. Dan wordt het weer beter. Dan kan je vanaf 6 uur naar het NOC toe, naar de sunset session. Met onder andere DJ Maman en DJ Jay Koenders. Dan gaan we naar de Palace. Volgens mij is dat dan dezelfde vrijdag. En dan is namelijk Palace Next Gen met Lille Kleine. Ofwel, ja, iedereen kent Lille Kleine natuurlijk wel.
0: Dat is een rapper.
3: Een beetje rapper, dus ik dacht toen eventjes iets wat ook voor de woensdag, hè. Een beetje leuk toch, hè? Dan hebben we nog Kopjek Rooftop. We gaan weer het dak op, mensen. Dat gaan we op zaterdag 13 juni doen in de Zuikelaan nummer 10 in de Boven.
0: Boven, ja. B-O-O-V-N.
3: En boven. Lijnen staat er niet. Laat boven hem dak, ja. Ik ben mooi, man. En dan gaan we zaterdag naar 13 juni. Zomerreces Festival, daar is hij eindelijk dan. Dat is namelijk in de Graanfabriek van 2 tot 11. Met een hele leuke, dikke line-up. Het zijn er heel wat DJ's. Ik noem even wat op: Darts, Freddy, Jay, JV, Maggie, M-High, Mike Webster, Moxus, Noortje, Manon Schuurman, zusje van. En nog veel meer. Ja, ik noem maar wat. We hebben zaterdag 13 juni Fixie All Night Special. Dat is namelijk vrijdag, wel zaterdag bedoel ik, de 13e in de Fixie. Met Matthijs Smit, back-to-back met Nathan Homan. Dan gaan we terug naar de volgende. Lou Fumba in Groningen. Dat is een beetje dat Latino-sound, is dat?
0: Dat klinkt zeer tropisch.
3: Het zit tropisch. Dat is zaterdag in de Huizenmaster. Dus als je van Latin en Afro houdt, lekker even de heupjes heen en weer. Dan moet je daar zijn. En dan gaan we gewoon weer verder naar het zaterdag 13 juni. De Sunset Sessions met Jay Koenders. Weer op het NOC. Lekker op het dak dus. Lekker los. En dan later.
0: In de zon.
3: De zaterdag, ja, dat weer is niet zo goed dit weekend. Zaterdag 13 juni Vision. Dat is namelijk in de Simplon met onder andere Sumariai, Breaks, Evie Lab, Page Luya, Boeing 747. Oh, kunnen land er ook al een Boeing 747?
0: Ja.
3: Ja.
0: En er staat inderdaad Boeing 747. Ik heb wel eens voorbij zien komen, inderdaad.
3: Oké, ja, leuke DJ-naam. Ja, dat zijn een beetje de feestjes tot mijn aankomst zaterdag.

0: Het origineel van Axwell. In een nieuw jasje gestoken door Above and Beyond. We draaiden Feel the Vibe.
1: Choice News Update.
0: Lekkere versie trouwens. Deze mogen ze officieel uitbrengen.
2: Ja, het is een dikke. Ik hoorde hem even voorbij. Ik denk, ik moet even draaien. Het is wel leuk. Het origineel is al lekker. Ik denk,
0: Maar deze...
2: niet zo vaak in een remix gestoken.
0: Nee, inderdaad. Dus mochten de jongens luisteren van Above and Beyond, even een tip voor ons.
2: Ja, Robin van Gossel heeft een boek verschenen, een Nederlandse dance scene, dat is ook al heel wat uitgebracht. Voor de record, het boek telt 250 pagina's en duikt in de geschiedenis op van house music. Niet alleen de DJ's Dimitri Jean en Ferry Kostema aan bod, maar ook Laura van Dam, Benwal en Chris Stassi staan ook in het boek. Het boek werd verteld over niet alleen over succesverhalen, maar ook over de keerzijde van de dance scene en eenzaamheid, prestatiedruk en bizarre tourschema's. Het boek vertelt zich in Nederland hoe zich succes heeft weten te ontwikkelen qua housemuziek. Hiervoor komen interviews aan bod zoals Duncan Sutterman van ID&T, Elke van Code van Spinning Records. Het boek is online te bestellen en ligt ook al in de boekwinkels. Dat is op zich leuk. Ik denk dat ik hem ga scoren.
0: Ja, ik zit er ook over na te denken. Ik heb zelf al een boek met een beetje dezelfde strekking, maar dit is weer een beetje up-to-date. Met nieuwe talenten, Lara van Dam, Ben Wal.
2: Ik heb die van Merry Go Round, heb ik.
0: Die heb ik ook, maar ik heb nog een ander boek, For the Scratch. Heet dat. Daar wordt ook uitgelegd van hoe bepaalde contracten zijn opgebouwd. En je hebt een exclusief contract en gewone contracten. En ja, weet je, als je begin een producer of DJ bent en je wilt weten van hoe werkt het allemaal in de muziek scene, dan zou ik zeggen, moet je zulke boeken aangeschaffen. Dan is het zeer leerzaam. Ja. Het geeft een mooi inkijkje in de wereld van de house music. De Soul Searchers, samen met Roos en Chester. En Feeling Love.

0: zeker is goedgekeurd door The Boys van Megajoys. Soul Searcher en Feeling Love. De nieuwjaars gestoken door Roos. Duo uit Engeland. En volgens mij komen ze binnenkort naar Groningen, naar Groovers. Maar Groovers heeft van geloof ik binnenkort weer een Kaaphoorn feestje.
1: Ja, dat zag ik, ja, een Kaaphoorn feestje.
0: Een flyer voorbij komen. Dus deze zal ongetwijfeld daar door de speakers knallen. Nou ja, zonnetje op je bol en deze plaat. Ach, ik zou zeggen, wat kan er misgaan? Het is tijd voor de Dance Choice van vanavond. Ja, ik zei het al aan het begin van het programma. Vorige week hebben we deze plaat al eigenlijk gedraaid.
1: Ja.
0: Maar we hadden zoiets, ja, dit is zo'n goede plaat. Ja, ik ben wel fan van deze man. Dus reden genoeg om deze plaat te bombarderen als Dance Choice. Want deze DJ, producer en labelbaas werd op 25 februari 1977 geboren in Moergestel. Dat is in Noord-Brabant. Hij komt uit een muzikale familie. Hoewel hij tijdens zijn studie een opleiding architectuur deed, was het meedoen aan een DJ-contest toch de start van zijn muzikale carrière. Nu wordt Joris Voorde gezien als technolegende. Of hij een vinylset doet, een ambient album produceert, Melatonin die dit jaar uitkwam, House Classics remixed of een buitenlandse festival voor minstens 10.000 man draait. Het zegt veel over de veelzijdigheid van Joris Voorde. En eind vorig jaar trad hij nog op tijdens Paradigm hier op het Suikerunie-terrein. En zijn nieuwste release die uitkwam op zijn Spectrum-label is een samenwerking met de Braziliaanse DJ en producer Roddy Lima, waarvan de eerdere releases uitkwamen op labels als Drumcode en Expert Only. En de vocalen die worden gedaan door de Amerikaanse Taylor Renee, die de vocalen voor haar rekening neemt op deze plaat. Ja, ik heb het al verklaard. De Dance Choice van vanavond. Joris Voorn, Taylor Renee en Roddy Lima. Dit is Machine.
2: This is the Dance Choice of this week.

0: Taylor René en Roddy Lima en Machine.
1: Mega Choice nieuwsupdate.
0: De man die wel eens vaker in Groningen komt tijdens Paradigm. En als hij komt, dan gaat het tak er ook geheid af. Nog even tijd voor nieuws, want Michael Piron, medeoprichter van het Armada-label, heeft onlangs een belangrijke prijs gewonnen, oftewel de Gouden Harp. Deze prijs wordt door Buma Cultuur uitgereikt aan componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in diverse categorieën. De jury zit in Piron, iemand die van uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld is. En een van de belangrijkste ondernemers en visionairs binnen de muziekwereld. Het label werd in 2003 opgericht door onder andere Armin van Buuren en Dave Lewis. En de directeur van Buma Cultuur geeft aan dat Piron vooruit blijft kijken en combineert hij zakelijk inzicht met passie voor muziek. En Armin van Buuren die vond deze prijs al een keer in 2010. Oftewel de Gouden Harp. We gaan even funken. En dat wordt gedaan door Backing. Dit is Back the Funk.

0: Niet de nieuwe Artful Dodger, het is Backing. En Back the Funk.
1: De Groninger, Backing.
0: Backing, nee, nee. Oh. Degene die jij bedoelt, dat is Bekkering.
1: Oh ja, Bekkering. Oh ja, het lijkt op elkaar, sorry.
0: Inderdaad. Nou, misschien is dat verre familie van. Zou natuurlijk kunnen. Je weet
1: het woordspeling.
0: Goed, we hebben nog één plaat te gaan. Onze drum en bass. We gaan richting het nieuws van 8 uur. Want ja, beide DJ's die zijn in de house voor Megabeat Club. Dus dat...
1: We hebben nog 1 minuut bijna voor die plaat. Dus staat
0: goed.
1: Erin.
0: Nou, dan start ik me heel gauw in de zand heen. Megabeat Club. Dat is alle reden om te blijven luisteren hier naar Oog Radio. Dit is Felix en de Delta Heavy Remix van Don't You Want Me. Tot zo.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Eén voor jou.
0: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
0: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
0: Voordelige overhemden.
4: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
4: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
4: Eén voor jou.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
0: Oogradio.

0: Goedenavond, DJ's, dansers, gebruikers, platenbaas en
1: organisatoren.
0: House is niet zomaar muziek of
1: zomaar
0: feest.
1: House is een verschijnsel, een
0: fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
3: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar Megabeat Club.
4: Welkom to Megabeat Club.
5: In the mix.
0: House muziek en house party.
6: Ladies and gentlemen.
7: Megabeat Radio Show.
8: Ja, zo komt bij Megabeat jaargang 28, week 24 alweer. Op naar de 30, Sieveren.
9: Ja, zijn het.
8: We moeten een dik feestje doen, de 30ste.
9: Ja, dan zijn we er weer bij.
8: Ja, dan moeten we het meer uit gaan pakken, denk ik. Want trouwens, volgens mij was afgelopen jaar ook Megachoice 25 jaar bestaan.
10: Ik sta hier ook, ja.
8: Ja.
10: Ik heb toevallig een cd gevonden. Misschien ken je die cd's nog wel. Die maakte ik zelf. Met allemaal met labels er allemaal op.
8: Ja.
10: De eerste cd van Megachoice die ik ooit heb gemaakt was in 2001.
8: Ja, dan ben je er al 25 jaar.
10: Dan zit je er al. Dus,
8: ja. Eigenlijk had je aan een feestje moeten hebben dit jaar.
10: Ja, eigenlijk wel, hè.
8: Dat kan nog steeds, hè. Ja,
10: kan nog steeds. Ja, zeker.
9: Een inhaalfeestje.
10: Ja. Misschien na de zomervakantie, eens even kijken.
8: Een keer zo'n marathon.
10: Maar het is, ik vond een doos met allemaal cd's en dingen. En toen zag ik die eerste cd erin liggen. Ik denk, hé, dat is leuk.
9: 25 jaar.
10: Ja.
9: Toen was ik net geboren.
8: Okay. Ja, mooi is dat, hè?
9: Ja.
8: Zo hebben we alle leeftijden natuurlijk in onze show. Ja, Sybren komt ook al een paar jaar hier. Volgens mij al. 2 jaar?
9: Ik denk 2 jaar.
8: Ik denk twee jaar al. Onze man, we zeggen wel grappig, op zijn leeftijd de muziek draait met meer van onze leeftijd.
10: Ja.
8: Dat uitkwam.
10: Ja.
8: Als je het zo bekijkt, Sybren, toch?
9: Ik draai wel...
8: Meer funky oude jaren, funky house, maar ook wat oudere sound.
9: Klopt. Ik probeer altijd wel een beetje platen te zoeken die wat oude invloeden erin hebben. Of soms zelfs platen die wat ouder zijn. Vanavond ben ik wel iets anders van...
8: Vertel.
9: Ik heb vanavond gewoon een lijstje gemaakt met platen die de laatste tijd veel hebben gedraaid. En waar ik een goede reactie op kreeg.
8: Okay.
9: Dus ik denk, ik gooi die gewoon allemaal in een lijstje en ik zie wel wat ik doe.
8: Dat was een beetje wat dance...
9: Iets steviger, denk ik.
8: Iets zou zeggen dat de dance smashes van Sybren.
10: Je weet, ja.
9: Je kwam hier binnen en ik hoor een hele goede plaat van Soul Searcher en een remix, een paar weken oud.
8: Die komt ook voorbij?
9: Die komt niet voorbij vanavond, maar ik werd wel heel blij toen ik hier gelijk binnen
8: zat. Dan weet je voor de volgende keer dat we iets moeten doen. Dat gebied. Ik zag dat jij ook natuurlijk op het feestje draait van Carborn. Zag je voorbij komen, de line-up?
9: Ja, klopt inderdaad, ja.
8: Dat was wel een leuk feestje.
9: Ja.
8: Ik hoop dat weer een beetje mee zit.
9: Ik hoop het ook, ja. Maar het is eind augustus, dus dan is het mooi weer.
8: Dan gaat meestal het augustus onweer regen, hè?
9: Ja, ik hoop dat het mooi blijft.
8: Cross my fingers.
9: Ja, back-to-back samen met Aaron, dus dat is altijd...
8: Wat dat leuk.
9: Ja.
8: Heb je nog andere feestjes staan?
9: Ik heb wel aardig wat feestjes nog staan. Fictie nog 2 keer, Club Fictie. Bij de Bamboo Lodge organiseren we samen met 7 uit Groningen weer ons eigen feest.
8: Kijk.
9: Op 27 juli. Dus alle luisteraars, koop vooral je ticket.
8: Kijk, 27 juli. Jongens, moet het even opnoemen.
9: Voor iets meer dan een tientje kan je erbij zijn.
8: Dat is niet duur.
9: Nee. Vorig jaar was het ook een geslaagd feest. Dus we hopen er dit jaar weer een mooi feest van te maken met elkaar.
8: Top. En nog jij draait er nog met andere DJ's?
9: Allemaal lokaal jonge lui. Dus Levi draait.
10: Met talent.
9: Ja.
8: Leuk om te horen.
9: Ja, dus een leuke line-up.
8: Top. Nou, dat klinkt goed. Je bent verhuisd naar buitenpost in de tussentijd.
9: Klopt.
8: Helaas heeft hij weer een nieuw paspoort.
9: Ja. Ik moest langs de grens gaan dralen op de heenweg. Ik ben er weer doorgekomen.
8: Grappig. Nee, ik begrijp je heel goed. Je woont daar mooi ruim en opgezettelijk. Je kan er heel veel herrie maken. Niemand heeft last van je.
9: Nee, klopt.
8: Hey, woon je, of heb je een rijtjeshuis?
9: Ik heb wel één buurman onder het dak, maar voor de rest woont het mooi ruim. Kijken we uit op het veld. Dus,
8: nice.
10: En heeft die oordopjes voor gekocht?
9: Ja, en ik kan goed met die buurman.
8: Dat is best, als
9: ik een keer herrie moet maken, dan kan dat prima.
8: Top, dat klinkt heel goed.
9: Ja.
8: Ik zou zeggen, ga die kant op, anders wordt het te gezelliger. Dan is het zo'n ander programma aan het worden. Dat moet ik ook niet hebben.
10: Het praatprogramma met Erik.
8: Ja. Je hoort een kleine uur in de mix hier bij Megabeat Sybren.

Jim hier, een kleine uur in de mix. Sybren hier bij mijn gebied. Als je al goed geluisterd hebt, dan kan je hem aardig vinden. We hadden feestjes deze keer in de zomer. En als je denkt, hey, Kaap Hoorn wil ik ook naartoe, staat hij ook in augustus dus bij Groovers. En over Groovers gesproken, volgende week hebben we een DJ van Groovers. Dat is nog eentje, dat is wat heel leuk. De tweede uur zijn we als terug, hebben we onze eigen webmaster in de mix. Tot zo bij Mega.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Ladies and gentlemen, prepare yourself for an evening with only the best in house music. Welcome to Mega Beat.
7: Your host, Eric So Fine and Joshua.

0: Megabeat.
1: En zo zijn we terug. Megabeat met een lekker opening jingle van Paul Mixtails. En in de mix hebben we nu DJ Inch bij Inch, Inch, Inch, Inch, Inch, Inch, Inch, Inch, Inch, Inch. Hoe is het met Bert, jongen? Ja?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Mooi, dat is belangrijk.
2: Ja.
1: Ook de gezondheid, helemaal top.
2: Ja, ook weer helemaal top. Weer terug van weg geweest van vroeger.
1: Kijk, zo.
2: De rare tijd die we gaat, is er niet meer.
1: Dat is
2: dus het gaat helemaal goed. We moeten een beetje druk in huis, maar over het algemeen gaat het allemaal goed.
1: Dat is goed, hoor.
2: We zijn nog steeds een beetje aan het mixen. En nou, een beetje, de studio nog een beetje verbouwd, maar dat komt allemaal nog.
1: Oh, je bent de studio aan het verbouwen?
2: Ja, dat komt ook nog. Ja, we zijn eerst met huis bezig. Dus,
1: okay.
2: En de rest het volgt.
1: Oké. Okay.
2: Dus anders krijg ik ruzie met Natas, hè? Dus dat moet je niet hebben, hè?
1: Komt er nu apparatuur nog? Ja, dat moet niet hebben. Nee. Happy wife, happy life.
2: Ja, zo is het. Zeker.
1: Zo
2: ja, we zijn druk bezig, dus dat komt allemaal goed. En af en toe dan, dan heb ik nog wel een eventjes.
1: Ga je samen met Amber even los?
2: Even met Amber even draaien. Dus ze zal nu ook wel luisteren, Amber. Dag, Amber.
1: Ja, als ze luistert?
2: Ja, als ze
1: hallo,
2: luistert.
1: Amber,
2: ja, ze gaan luisteren. Dus ja, zeker.
1: Ja, die moeten we ook even binnenkort weer in de zomer even plannen.
2: Ja. Maar dat komt wel goed.
1: Ja, dat komt wel weer goed.
2: Zo is dat.
1: En wat ga je vanavond doen? Een beetje hardcore?
2: Ik ga een beetje gek doen.
1: Beetje hardcore?
2: Nee,
1: beetje
2: niet hard, nee, een beetje groovy, een beetje club, een
1: breakbeat,
2: beetje dit, een beetje dat, alles erin.
1: Drum en bass.
2: Wat je van mij weer gewend bent.
1: Oh, wat je niet van jou gewend bent.
2: Wat je wel van mij gewend bent.
1: Oh, dat vind ik jammer. Ja. Dat is nou
2: slagers,
1: heel jammer.
2: Zoals Heino en...
1: Na Montamaran. Die Bergen. Oké, ik hou op. Je hoort hem hier een klein uur in de mix.

0: Ladies and gentlemen, prepare yourself for an evening.
1: En dat doen we al zeker. Hier in de mix nog steeds. Tot de klok van 10 uur, dat is bijna tijd. Was DJ Inch bij Inch Beans. Volgende week zijn we weer dezelfde zender, dezelfde tijd. En onder andere met Kevin Real hier in de mix. Dus stay tuned. Volgende week dinsdag om 7 uur Megachoice om 8 uur. Megabit tot de klok van 10 uur. Ik zeg een fijn weekend alvast en ciao, tot volgende week. Bye.

0: is Monica en je luistert naar Oog Radio Megabeat.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom. Boom.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachten moeten 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.